Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Efter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven

0: zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Slullenfiks. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt. Of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Zoek u masra en vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger kon facile.

overcomers. I overcame. I overcame.

Me relembre, eu fico à minha noite.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martecario. Sommigen kennen mij als Seno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Lelydorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. We komen aan bij de laatste fase, fase 7. En we hebben fase 1 tot en met 6 in de vorige sessies behandeld. Fase 1 ging, korte herhaling, over de geboorte. En natuurlijk het geboorterecht wat Esau voor een bordje soep goedkoop verkocht, als het ware. Fase 2 beschrijft de vlucht van Jacob naar aanleiding van het geboorterecht wat hij daadwerkelijk heeft gestolen van zijn broer Esau door het bedriegen van zijn vader Isaac. In fase 3 komt de vlucht ter sprake. Hè. Jacob vlucht weg en gaat naar oom Laban, waar hij weer zelf bedrogen wordt door die oom, waar hij ook tegelijkertijd gezegend wordt. Er wordt hem genade bewezen. En in fase 4 zien we dat God hem oproept om terug te keren naar het land van zijn vaderen. En komt aan bij de beek Jabok. En daarom heeft hij een ontmoeting met God zelf. Een fysieke ontmoeting waarbij een worsteling plaatsvindt. En dat is ook een keerpunt in het leven van Jacob. Jacob krijgt dan een nieuwe naam, Israël. En God zegent hem ook daar. En herbevestigt telkens weer, tot en met fase 4 ook, alle zegeningen. Fase 5 keert hij terug naar Bethel. En we zien daar een bepaalde mate van rijpheid van het geloof van Jacob. Hij vlucht niet meer. Hij is heel serieus met heiliging en reiniging. En handelt overeenkomstig wat Gods wil is. In fase 6 betreft het een parallelle geschiedenis met zijn zoon Jozef. Zijn favoriete zoon die hij kwijtraakt. Met het idee dat hij dood is. En die geschiedenis die moet zijn beloop hebben in feite. Jozef moet door een proces heen. En dan zien we dat proces van Jozef in het verborgene ten aanzien van Jacob in het verborgene plaatsvindt. En dat daar allerlei dingen moeten gebeuren waardoor, als het ware, de zegen die vanuit Jozef zichtbaar moet worden, dat op een gegeven moment weer samenkomt terug bij Jacob. En dat moment van herstel met zijn broers, waarbij Jacob de bemededeling ontvangt, dat hij toch leeft en dan dat hij eigenlijk erachter komt wat Gods plan was en dat het nu tot een geheel komt. Waardoor zijn geloof opleeft, waardoor hij ook herbevestigd wordt in wat God allemaal aan zegen voor Jacob heeft toegekend, komt dat allemaal tot een finale fase en dat is fase 7. Waarin we eigenlijk Jacob kunnen vastleggen als de zegenaar. En in deze fase is het heel mooi om te zien hoe alle zegeningen van Jacob eigenlijk, van God uit natuurlijk naar Jacob, hoe dat zijn uitwerking heeft in deze fase, deze laatste fase van zijn leven. En ik geloof dat dit een soort enerzijds een climaxmoment is voor Jacob, als het gaat om de uitwerking van de zegen. Maar ook natuurlijk dat het zijn volheid bereikt in termen van dit is het maximale wat kan plaatsvinden in zijn leven. Wat God mogelijk heeft gemaakt voor hem. En daar wil ik even op ingaan. Dat is waarin we dus belanden in Genesis hoofdstuk 47. En in vers 10 zien we dat er ineens gezegd wordt: en Jacob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. Nou, wat heeft hier plaatsgevonden? Toen hij hoorde van zijn zoons dat Jozef nog leefde, was daar natuurlijk een herstelmoment. Dus ze zijn met hun complete familie zijn ze naar Jozef toegegaan en daar heeft een ontmoeting plaatsgevonden met de farao. En toen is dit gebeurd, dat Jacob dus de farao ging zegenen. En dat is een markant punt. Dat is een bijzonder moment. Dat is een moment waarbij we zien wat de uitwerking is in een climaxmoment. Een mindere zegent meerdere. dat spreekt ook weer over het woord wat uitgesproken werd naar zijn moeder toe, Rebecca. Hè? Dus dat een mindere iets doet met de meerdere. En we zien ook dat dat proces van het zegenen doortrekt eigenlijk in deze overgangsfase, waarin de parallele geschiedenis eigenlijk overgaat naar de Jozef-generatie, als ik het zo mag zeggen, de nakomelingen van Israël. Dan gaat Jacob zijn kinderen zegenen en spreekt hij dus dan ook uit, onder meer, ik ga niet alle namen behandelen, maar Jozef wordt dan gezegend in Genesis 48, vers 15 en 16. En hij

Steven, dat is engel. Dus ik wil niet verder ingaan op zeg maar de diepere betekenis ervan. Maar er is een mate van drie-eenheid hierin te vinden van God. Maar het is ook een verwijzing naar Jezus. En die verwijzing naar Jezus ligt in de herder die hierin omschreven wordt. Een ander punt wat hier opvalt is dat hij de zegen uitsprak over de kinderen. Wat we zien in vers 17. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader: niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Dus hierin zien we weer dat stukje terugkomen van de mindere die meer gezegend wordt dan de meerdere. En ja, in de laatste fase van het leven van Jacob zien we dus dat hij de 12 stammen begint te zegenen. En waarin we een aantal punten opmerken vanaf vers 10 in hoofdstuk 49. Zien we dat er een soort verwijzing plaatsvindt naar Jezus toe. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. En dan gaat het zo verder. We zien daarin dat er profetieën uitgesproken worden over alle stammen. En we zien ook de zegen dat Gods reddende hand door de tijd heen eigenlijk zichtbaar wordt. Ja, en de verwijzing naar Jezus is dan in feite heel belangrijk voor ons in het nu. Om te zien hoe dit bevestigd wordt. Dat, dat deze uitspraken die toen gedaan zijn in Genesis tot stand zijn gekomen in vele jaren later. We zien dan in vers 33 dat Jacob hierna sterft. En dit houdt in dat de zegen zijn volle gestalte bereikt heeft. Van zijn geboorte tot aan zijn dood. En hiermee zijn we aangekomen bij de laatste opmerkingen die ik ga plaatsen omtrent de vraag: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? En we kunnen hier de lessen van leren dat wanneer God op een bijzondere manier je tot zegen kan zijn, dan kan het inderdaad zo zijn dat je de zegen zult kunnen uitspreken over mensen die hoger gepositioneerd zijn dan jijzelf. Mensen die niet tot jouw volk behoren. Mensen die niet gerekend worden tot, als het ware, een bepaalde zekere hiërarchische positie. Dus de normaliter zouden deze mensen niet door jou gezegend worden. Als je dan rekent naar bepaalde cultuurmaatstaven of maatschappelijke normen. Maar het is God die in dit geval en ook in ons geval de overhand heeft. Het is God, God is degene die bepaalt wat er daadwerkelijk uiteindelijk gaat gebeuren. Maar in hoeverre zijn wij in staat om er scherp op te zijn dat God ons daartoe heeft aangewezen om die zegen als het ware uit te dragen naar anderen toe. Naar degene die dus ook op een hogere positie zitten. Dat God ons desondanks wil gebruiken om ook die mensen te zegenen. We zien in het geheel ook een herhaling van de geschiedenis telkens weer. En ook vandaag is het weer heel veel herhaling, maar we zien ook een uitkomst op een gegeven moment. De herhaling van degene die minder is, die dan van betekenis is tegenover de meerdere, die dan of de overhand heeft of als het ware in een positie als het ware verhoogd wordt tegenover de meerdere. Dat herhaalt zich. En ik geloof dat ook, dat we ons als gelovigen moeten we nooit zien dat we minder van onszelf denken. Want dit bewijst dat God in staat is om degene die zich, die misschien maatschappelijk vernederd wordt of een mindere positie heeft cultureel, gewoon kan gebruiken om de meerdere, als het ware, tot zegen te zijn. Om grote impact te hebben op het leven van diegene die zogenaamd hoger gepositioneerd staat. Wat ik al eerder zei, de uitwerking van de zegen is van grote impact, zien we hier in het verhaal van Jacob. Er zijn 12 stammen die nu gezegend zijn, die als het ware in die zegen van God, die uitgesproken is over het leven van Jacob, nu uitwerking beginnen te krijgen. We zien het vermenigvuldigingsfactor al vanaf het moment dat
dat de zegen is uitgesproken.

0: Jacob vertrekt naar Om Laban, dat daar het vermenigvuldigingsproces begint plaats te vinden. En dat vermenigvuldigingsproces van toename gaat maar door en gaat maar door. Het was door alle jaren heen, door alle momenten van verdrukking heen, van ook minder goede tijden die er zijn. Hè, er was een hongersnood in de tijd dat Jozef in beeld kwam. Dus we zien in alles dat er een uitwerking is die zichtbaar en duidelijk is van God. En ook wij moeten ons openstellen voor die uitwerking van Gods zegen in ons leven. Ook al zien wij de uitkomst niet, ook voor mij persoonlijk. Ook al zie ik, als ik kijk naar mijn omstandigheden, zie ik zo'n uitkomst als grote zegen van bijzondere voorziening, is niet logisch. It makes no sense for me op dit moment. Maar toch moet ik geloven in God die in het verborgene dingen aan het doen is. He, zijn belofte eigenlijk aan het waarmaken is. Want hij is de waarmaker van zijn eigen woord. En hij is iemand die ook mij beschermt. Dat moet ik geloven op grond van dit woord. Dat hij uitgesproken heeft over Jacob. En misschien heb ik niet zo goed geluisterd of opgelet. He, acht gegeven op wat God heeft gedaan in mijn leven. En hoe hij te werk is gegaan. He, terwijl als ik sta op de belofte van God. Als ik sta op het feit dat ik ook mede-erfgenaam mag zijn. He, van hetgeen wat ons toegezegd is. Dan moet ik ook zijn bescherming kunnen genieten. Dan moet ik ook daarvan uit kunnen gaan. En ook mijn geloof inzetten op de manier zoals God dat graag van mij wilt zien. Maar dat betekent wel dat ik moet volharden. Dat betekent wel dat ik dwars door alle moeite, dwars door alle moeilijke tijden heen, zoals Jacob die dan zijn geliefde zoon verliest en in feite jarenlang daar niets van weet. Jarenlang dat verdriet met zich mee moet dragen als een last. Hè? En zo kunnen wij dat ook ervaren in ons leven, dat we jarenlang hinder ondervinden van bepaalde problemen in ons leven, beschadigingen die we opgelopen zijn, trauma's. Dat we desondanks toch een God hebben in ons leven die ons in staat stelt om daarvan te kunnen genezen op de tijd die hij bestemd heeft daartoe. En dat moet onze houvast zijn. Het geeft ons misschien niet op dat moment het geeft ons op dat moment misschien niet de voldoening die we als mens willen zien of voelen of ervaren. Maar op grond van dit woord, op grond van deze geschiedenis die voor ons is opgetekend, om van te leren, om een lering uit te halen, in de zin dat we dat moeten toepassen, kunnen passen in ons leven. Dat we God moeten vertrouwen voor datgene wat we niet zien. Dat dingen gebeuren. Dat dingen gebeuren op een manier dat hij dat in liefde voor ons aan het voorbereiden is, voor ons aan het klaarmaken is. En dat hij ook, ons ook de kracht geeft op momenten dat we dat nodig hebben. Dat we misschien zelfs denken van, hé, ik kan niet meer. Ik hou het niet meer vol. En ik geloof dat God dat ziet. En ik geloof dat God een hoorder is van degene die hem ernstig zoeken en hem echt serieus nemen. Geloof ik dat we op die manier ons moeten uitstrekken naar God toe. En de zegen die ook iets zegt over de toekomst. Uw zegen, de zegen die God voor u heeft, kan ook op diezelfde manier dingen zeggen over de toekomst. Hè, als u weet dat God een profetisch woord aan u heeft gegeven, iets wat over de toekomst gaat, een belofte, een bijzonder woord van God. En ik geloof dat in ieder van ons dat kan ontvangen en dat eigenlijk ook heeft. Alleen, misschien is het nog niet geopenbaard, misschien is het nog niet begrepen, misschien heb ik het nog niet verstaan op de juiste manier. Dat we daar ons ook naar moeten uitstrekken. Dat we ons leven op orde moeten hebben op een manier dat God blij ervan wordt. En dat God ook daarin ziet van, hey, nu ben je klaar om naar mij te luisteren. Nu ben je klaar voor mijn boodschap. Nu ben je ready. Nu heb je de juiste hartsgesteldheid, de juiste mindset om naar mij te luisteren en te handelen overeenkomstig wat ik jou ga zeggen. En ook nu voor mij, dat ik mijn leven op orde heb, dat ik mijn zondebeleid, wanneer ik zonde nog heb in mijn leven, dat ik mijn denken toewijd aan de Heer en dat ik niet als het ware afvallig denk. Dat ik in het fysieke ook, dat ik mijn lichaam als het ware op de juiste manier behandel en gebruik ter ere van God, om zijn naam eer aan te doen. In het verborgene als ook in het licht, dat waar alle mensen zien en waar mensen niet zien, maar God ziet alles. Dat is de oproep die ik hier zie tot mij komen, als het ware. Dat God mij oproept om deze houding van Jacob na te volgen. En op die manier zeg ik dan ook van, oké, als God een woord van mij heeft en ik weet misschien niet alles, maar het woord is daar. En met datgene wat ik eruit haal en begrijp, moet ik werken. Ik moet God vertrouwen voor God, dat zijn plan tot stand komt op een manier die ik niet begrijp, die ik niet kan zien. En misschien is het maar goed ook dat ik het niet zie. Want ja, dat zou ook allemaal misschien een bepaalde andere soort onrust met zich meebrengen. Kan ik me voorstellen in het verhaal van Jozef. Het was misschien niet helemaal eerlijk om te zeggen tegenover Jacob. Maar aan de andere kant, misschien is dat Gods plan geweest. Dat het wijzer was om Jacob in het ongewisse te laten. In onwetendheid. Misschien een beetje ellende ook. Van oké, geloof liever maar dat hij dood is. Dan dat je moet meemaken wat Jozef meemaakt. In ups en downs en veel ellende. Wat ook Jozef heeft moeten doorstaan. We begrijpen niet alles, ik begrijp ook niet alles. Maar we moeten tot dat besef komen dat we God moeten vertrouwen. Datgene, dat proces wat we niet zien. En daarmee wil ik deze serie van het leven van Jacob, de zegeningen van Jacob afronden. In de laatste levensfase tot het einde toe van Jacob. En u bemoedigen om dit verhaal nog eens voor uzelf door te nemen. Met de inzichten die u hebt kunnen geven. Ik hoop dat de leiding van de Heilige Geest mij heeft kunnen helpen om het op de juiste manier te verwoorden voor u. Dat u aangemoedigd wordt om nog verder te gaan en nog dieper te gaan in God. Ook in dit verhaal. Misschien kunt u er nog veel meer uithalen onder leiding van de Heilige Geest. Maar misschien kunt u ook datgene wat u hebt opgedaan vooral ook toepassen in uw eigen leven en ook toepassen in andermans levens. In de nakomelingen, in de volgende generaties die komen. In de naties die Jezus nog onvoldoende in hun leven hebben. En daarmee wil ik deze serie studies wil ik afronden. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Vooral degene die meer dan één sessie hebben kunnen volgen. Bedankt voor uw aandacht en God zegen u. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected,
4: connected naar Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met Tiri Suur Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alassé. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in

0: And happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time. Blessing Time. Opgebouwd voor succes door het woord. Halleluja. En Jesaja 26 vers 3 is onze thematekst. Het is uw vaste voornemen. U zult volkomen vrede bewaren. Want men heeft op u vertrouwd. Halleluja. Al heel vroeg in mijn leven, zegt Pastor Chris, zette de Heere mij op een koers van een leven van steeds toenemende succes en invloed. Ik maakte al heel vroeg in het leven kennis met het woord van God en ik ben de Heere daarvoor altijd dankbaar. Ik werd opnieuw geboren voor ik 9 jaar was, zegt Pastor. En ik begon niet lang daarna het evangelie te prediken. Ik begon met vrienden voor Christus te winnen. Halleluja. Ik begon mijn vrienden, zegt Pastor, voor Christus te winnen. En kort daarna begon ik fellowship. Wat een geweldige God. Toen ik 15 jaar was, vertelt hij verder, hield ik al evangelisatiecampagnes. En dat is de auteur van de Rhapsody, is Pastor Chrisoya Kilome. Van toen af ging de reis van glorie naar glorie. Halleluja. Als God u op een koers zet, zegt hij, en uw geest blijft bij hem, dan verklaart het woord dat hij u in perfecte vrede zal bewaren. Omdat u op hem vertrouwt. Die vrede is de vrede van welvaart. Een leven dat voortdurend vooruit en omhoog gaat. Halleluja. En Psalm 1 vers 3 beschrijft dit duidelijk, geliefde. Het zegt, en hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, en wat hij ook onderneemt, het zal voorspoedig zijn. Halleluja. En dat is ons leven, geliefde in Christus. Dit is het resultaat als u aandacht schenkt aan het woord. Is waar, om uw leven te vormen. Het resultaat is buitengewoon, lieve mensen. U bent als een boom geplant, een waterbeek, vruchtdragend op uw tijd. Halleluja, glory to God. Er is geen mislukking in uw leven, lieve mensen. Ik houd van de manier waarop de Amplified Bible Classic vertaling dit vertaalt. En dat lezen we ook uit Jozua 1 vers 8. Dit boek van de wet zal niet uit uw mond wijken, maar u zult het dag en nacht overdenken, omdat u acht slaat op en handelt overeenkomstig al wat daarin geschreven staat. Want dan zult u uw weg voorspoedig maken en dan zult u wijs handelen en succes hebben. Halleluja. Geliefde, dus u hoort, wanneer zult u succes boeken en wanneer zult u handelen? Wijs handelen als u het woord van God bij dag en bij nacht overdenkt. Halleluja. Als u uzelf overgeeft aan het woord, geliefde, handelt u wijs en heeft u groot succes. Dat is wat het woord zegt. Wat een leven. Een leven dat alleen gebouwd is voor succes. Het is het resultaat van het overdenken, geliefde, van het woord. Het woord reproduceert zichzelf in u. Het woord van God is zaad. Overdenking houdt het geworteld in uw geest. Zodanig dat het uw mentaliteit stuurt. Om alleen in het woord te wandelen en het te spreken. Uw leven wordt de manifestatie van het woord. Halleluja. Geliefde, denk aan wanneer u naar school gaat en u moet leren en u overdenkt het woord. U overdenkt het woord en wat blijkt? Het woord wat u aan het overdenken was, uw lesmateriaal, toch? Het maakt dat u onvoldoende boekt. En hier zegt het woord van God dat wij succesvol zullen worden en we zullen wijs handelen. Overdenkt u, geliefde, het woord van God. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de kracht en de doelmatigheid van uw woord in mijn leven. Mijn geest is standvastig op u gericht en ik wandel in perfecte vrede en oneindige voorspoed. Ik geef mijzelf volledig over aan uw woord, terwijl ik het dag en nacht overpeins. Het woord brengt mij een leven van voortdurend succes en vruchtbaarheid. Mijn leven is de manifestatie van uw woord. En ik wandel altijd in overwinning met uw woord. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt amen, halleluja, glory to God. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody van Realiteiten vandaag. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons sturen het thema van de dag. En dat is opgebouwd voor succes door het woord. Halleluja. En dit stuurt u naar het nummer 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik groet u, ik hou van u. En wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: weer. Zeker voor jou.
1: Je hebt van Skechers. Dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Dappel Skechers.
0: Ketchup with Dappel Skechers.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer niet in de acte, joh. Als wat ik niet naar niks doe.
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat is mijn kwaastie, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are Su.
6: Enter is Gates with Thanksgiving en is Courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

0: FBG, 60 years of impact.
1: Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Goedemiddag, Clara Ozo. Malas zijn op een prijs. Dus heb je het chat Lara? Maar we zoeken kwaliteit toch?
3: Hé hey broer, no stress you a day. Hino jere. Historex abuwa nieuw verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat zei dat hij.
3: Verfi. Na jere. Dofi dofu. Toe lees me tegen ba. Verfi. Na een nieuw merk top. En een verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangezijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een ver vier. Verfi, by Historex.
4: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
5: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.

0: vis na a programma Doro Fu Hopu, wan presenti fu gemeente handelingen. We win see you, wan blessi arkiting.
1: Arkiman wan blessi oritin manteng anya ning Jesus. This is a programma Doro Fu Hopu. So I kuna yu ala soni man manteng, wan presentasi fu gemeente handelingen Ministries International. Mina pastor senpai tri mante mi yaka pagi nanga wotu fukado. Ma posui ko doro moro fara, mi wan cawang beki nanga yu lobi wang. Father in himal grantangi tri mante, gado grantangi tri mante baka fu a wotu masra. Gado mi puti alasanya ni yu anu masra mi begi fu krakti abra a wotu masra. Nabi ganti yu santai uktu sa denanga bi masra. Dati yu wotu sa miti uang sma masra. Dati asa du sa wang libis ma numa du gado. Dati begi na yu papa. Ini ane fu yu ma pikin Yesus. Amen. Lebih wang itu wan tomorrow wan blessing udah nyanyi for Jesus. Lebar odi nawi chief apostle. Amen. Johannes Pinas na yang frau apostle Nora Pinas uktu. Amen. Ibrita leaders me barui odi. And you know uktu na also me barui wan blessing odi me bita kudanya kreatif gado. Ide manten gado wotu ekong bakana yu. Na forgiti te gado wotu ekong lebih wang ekong nanga kreatif. Ekong nanga oplossing. Gado wotu ekong nanga freedom. Mamie nog ay cha lobby kong dati na a woto fu gado amat gado woto na ensrefi lobby wang tide manteng lobby wang mi wan lisi abara wang fu ding a bigi pramisi sawi abi ini masra amen teye dini gado of te alasan sa yedu lobby wang forward mu deneng alasan sa yedu ine edwen ho nye edwen amat wa wini deneng baka en wisa din gado lobby wang wine din gado ho we din gado omet wang wini dene baka. Sana wini sa dene baka. A tego libi. Amen. Dat na a wini san de baka a dinif gado. And dat gado ekon libi enwi. And dat hiwi kan denanga en pu tego lobi wang. Amen. Ma di despikri masalah Jesus na akroes lobi wang. Da wang op merkelek sani sarape. And tide mamanteng lobi wang. Yuani lisi abra san dati. Amen. Let fire abra en bukan luku. Fa agoda pe lobby one. Ini Matthew 24 lobby one vanaf vers 51. Dape escrivi taki en si de voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. Die des pikri masra Jesus lobby one na a kruis. Die agi a geest lobby wang di akong dedena a kruis da yesi taki wang belangrik sanip sarape a fos san sam sa lobby wang da yesi taki a forhangsel fu a temple triti fu lok tutang a gurong dati na wang fden bigi wini sa wifeni ou taki wikan go rex trace fisi gado amat fosi na wang priester be mus gofes gado giyo na ebem cha offer giyo ma baka di asani sip sa ay a tikan sa ay gimi taki taki wi serifi kan gofes gado en tak nanga ing lobby wang. Ma vers 52 lobby wang. Da ataki. En de graven gingen open van vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Ito wa lisi. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Die adede lobby wang. Amen. De is taki den grebi de grafe fu de wang sabe de na fesi de wang sabe bribi yesi taki de opo and de bribi wang dati lobi wang de moto de graf tuurlijk nang wa verheerlijk te lichaam. Amen. Da yesi a wins fukan dini gado yesi a wini fukan dini gado. Amen. Yesi taki. Moros malobi wang be dede na fesi. Ano bribi wang be dede. Tras ma de be ino ala de isa we libi jalobi wang tenanga dede. Ano bribi wang e dede. Mas masane e bribi oktu desmarati e dede oktu. Ba yesi di a di masra Jesus. Gi akis na a kruis lobi wang. Dat je ziet dat je een biggie winnie van presie dat je als zoiets dat je eerste opstanding van die presie. Je ziet dat je deze massa bij die niet engel bij wang. De oppo. Amen, gemeente. Dus dit is je ziet dat je aan een van de promises dat we dingado aan zorgen. Dat je zomaar dede in me. Yo libi yo oppo baka en abowe se la beta ki de bribi wan sabe dede na fesik ba de oppo. Amen. Ma moros ma be dede gudu ma be dede in atendati oto. Amen. Sma sang sang sambe edu ala sot sani be dede in atendati oto. Ma istakina de heilige de bribi wan des ma sabe bribi in en. En dat mekte de we gi yu gado oto. Dat yu abi yu gado oto in yu, dat yu te gado in yu libi. Zodat ik ako teki een gemeente baka asem san disipsa if you dali bi da yo opo gomiting ma if you bedede a yo grebi yo opo ook tu po gomiting na gado lobi wang je shi ya po deel fukan din gado lobi wang en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt 53 en zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. Je ziet? Die denk die de oppo lobby wang, de go verschijn. Na smafuding. Maar, me betaka san is ik bawali, is de go mi de smafuding lobby wang. De smafuding no longwe. De smafuding ano bubulas den si. De smafuding die de go so den srefina ding. De smafuding no takru san de si. Maar de si a smafuding die bedede. Lobby wang. You see, oh, belangrijk adini fugado de. Dat i den sma opogo miti den sma fuding baka. Ama say de ama debe din gado. En gado opo den baka gado. So den taki ay libi werkelijk. En dat i. A pay mang fu ing. Na dat i wo denanga ing. Fu tego. En abowezing in a kist isi lobby wang. Dus tredi lobby wang we giyu gado wotu. Maar une giu gado wotu, omdat u giu gado wotu, we giu gado wotu, omdat u kan abivini in se, we giu gado wotu, omdat u mus mango libi nanga in futego, we giu gado wotu, so dat te u dede anu, tanta ki u dede da klari. Men, if u dede da yego, wakti u masra. Disi de waf ne bigi pramisi fu adini fu gado lobi wang. Dati na a opobaka, yu sa feni a libi lobi wang. Lobi wang we libi in agron tapu disi. Met je taki, I saw leki 60 jaar furu, I saw leki 100 jaar furu, maar ano furu lobi wang, posi idenki, idoro 60 jaar, posi idenki lobi wang, idoro 100 jaar. Ma sang op sabaka ateng dati, en dat na hopu sa gado wotu egiwi, dati one day wot mit na nga gado, en dati wot libi na nga eng putego. En desma di bedi ni gado, ini ateng dati, deish taki, de fini a foolproof yok ba de chi taki on e werkelijk we no lasi we no din gado soso wana upstanding da a promise we we be abia for rek be kan miti na in lobi wan ki de dey we giu gado wotu baka mi wan te taki no lasi sele fi lobi wan agron tapu disi ay longo na wa end you no sabi o langa yo libi you no sabi omen yari yo fe na agron tapu disi ma amoro belangrijk wan na dati te you no demoro you meeting nga you masra ma te you no demoro da you go meeting nga dibri da bena mi katai taki il libi soso ikona agro na positive soso ma ti libia libija ifenit inyang dingi prisiri and talk you go lasi lobi wang and gado no one we go lasi that make I give you gado wotu sabi tide you e yere gado wotu matamara you no taki you no besabi you besab de sang disi one if you I open a one presi lobi wang te you dedek moto na grunta puja that te I ai opo na na masa is MC ma if I ai opo ni na dibili kina pa you face it lobi wang da mi wante ai taki ya buwa bigi problem da yo shi abra sang de bribi ma be pe da yo shi abra say de make a wotu vgado be de balangrek da yo shi say de make a drive be de balangrek ma tide mi wante ai taki anolati ki you lobi wang afruku gi you ete tide you kan tek gado ete in you libi fukuka libi na nga eng moro fara en dini eng dan me gado wotu e kong na yu. Ye shi lobi wang. Taki den grebi opo. Fu den bribi wang. Ma des masan lobe e bribi. Agrebi if den opo atantapu. En amus delek wang tikan giwi lobi wang. dat i desma sabe dede ano moi debe moi so sagado wiki tak de moi ai desma disi na na bunde be bun so nin de gerif de opo and des refi opo baka om dat de din gado lebe abgado in en des din gado lo bi wan anabi lasi mana so so wini ye wini amen de man ten wiki de wotu disi lo bi wan tek din dai libina ngaden de afruku giyo lo bi wan matamara akang lati giyo. Amen, ma. Om dat afro go you today, that make today we want to begin one begin na yo. Or begin say you no sabi that you e carry a sundar ka bet lobby one. Alas ma sa ishe di na kere ki de begin one lisi and mi se fi begin one lisi o to. And today day mi kan it fu eng. So mi wan begin one begin na yo sa we carry a sundar ka bet before you anunan na mi you tap you ay e taki gado. Mi e kong na yo fesi. Mi akti yo. Fu you give me pardon. Pa la mi tondo. Wang di mi sabi. And wang di mi sot no sabi. Gado mi ebo loof you. Dat no waka baka you. Pute mi no lagro ta pulis mono. In Jesus name. Amen. And amen. Obi wang fi begi den wotu disi. Nang ami. Da mi wante taki yu mekia este stap ba. Da tu yu de stap na fusuku wang koma kandra fu go. Ti de manteng we holi koma kandra kaminta hande lenga ba itali wek. Da de wang say start furambulan wek. Numa tu yu de nang afir we. Begin da pe tin room manteng lo bi wang. Tanga etso koma kandra and 6 euro baka dina at tuido koma kandra e begin na 20 wai watamaleo strat lobi wang with the lape oktu e begin na pe 10 euro manteng sunny point begin 10 euro manteng lobi wang taman sari kilometer 13 we begin na pe 10 euro manteng and na brokopondo oktu 10 euro manteng na apobaka lobi wang we begin 6 euro baka na na mungo lobi wang lape oktu with the na texas strat lape oktu we begin 10 euro manteng and na Belkio lobi wang dape oktu wide to the mountain we begin tinru. You de fan hata welcome lobi wang in ibri wafu de koma kanada disi. Pe wo priki kado wotu moro fana nga yu. Pe wo gu moro fana nga yu. Pe wo tak moro fana nga yu abada upstanding. Pe wo leki oid moro sopsa baka upstanding. Pe masla kun teki enka minta. And wo sori oktu sana belang rekeit. Kang dinigado lobi wang. Lobi wang. Disi be de a programadora fu wopu mi ibri mita ki ibri wafu no wasani. And that you kang libi nga ing. And that you have to set up plan in you, that you have to know kompuru in, that you can overpensing di nanganiti. Amen. May God bless you, Lobiwang.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Seno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. We komen aan bij de laatste fase, fase 7, en we hebben fase 1 tot en met 6 in de vorige sessies behandeld. Fase 1 ging, korte herhaling, over de geboorte en natuurlijk het geboorterecht wat Esau voor een bordje soep goedkoop verkocht, als het ware. Fase 2 beschrijft de vlucht van Jacob naar aanleiding van het geboorterecht wat hij daadwerkelijk heeft gestolen van zijn broer Esau door het bedriegen van zijn vader Isaac. In fase 3 komt de vlucht ter sprake. Hè. Jacob vlucht weg en gaat naar oom Laban, waar hij weer zelf bedrogen wordt door die oom, waar hij ook tegelijkertijd gezegend wordt. Er wordt hem genade bewezen. En in fase 4 zien we dat God hem oproept om terug te keren naar het land van zijn vaderen. En komt aan bij de beek Jabok. En daarom heeft hij een ontmoeting met God zelf. Een fysieke ontmoeting waarbij een worsteling plaatsvindt. En dat is ook een keerpunt in het leven van Jacob. Jacob krijgt dan een nieuwe naam, Israël. En God zegent hem ook daar. En herbevestigt telkens weer, tot en met fase 4 ook, alle zegeningen. Fase 5 keert hij terug naar Bethel. En we zien daar een bepaalde mate van rijpheid van het geloof van Jacob. Hij vlucht niet meer. Hij is heel serieus met heiliging en reiniging. En handelt overeenkomstig wat Gods wil is. In fase 6 betreft het een parallelle geschiedenis met zijn zoon Jozef. Zijn favoriete zoon die hij kwijtraakt. Met het idee dat hij dood is. En die geschiedenis die moet zijn beloop hebben in feite. Jozef moet door een proces heen. En dan zien we dat proces van Jozef in het verborgene ten aanzien van Jacob in het verborgene plaatsvindt. En dat daar allerlei dingen moeten gebeuren waardoor, als het ware, de zegen die vanuit Jozef zichtbaar moet worden, dat op een gegeven moment weer samenkomt terug bij Jacob. En dat moment van herstel met zijn broers, waarbij Jacob de bemededeling ontvangt, dat hij toch leeft en dan dat hij eigenlijk erachter komt wat Gods plan was en dat het nu tot een geheel komt. Waardoor zijn geloof opleeft, waardoor hij ook herbevestigd wordt in wat God allemaal aan zegen voor Jacob heeft toegekend, komt dat allemaal tot een finale fase en dat is fase 7. Waarin we eigenlijk Jacob kunnen vastleggen als de zegenaar. En in deze fase is het heel mooi om te zien hoe alle zegeningen van Jacob eigenlijk, van God uit natuurlijk naar Jacob, hoe dat zijn uitwerking heeft in deze fase, deze laatste fase van zijn leven. En ik geloof dat dit een soort enerzijds een climaxmoment is voor Jacob, als het gaat om de uitwerking van de zegen. Maar ook natuurlijk dat het zijn volheid bereikt in termen van dit is het maximale wat kan plaatsvinden in zijn leven. Wat God mogelijk heeft gemaakt voor hem. En daar wil ik even op ingaan. Dat is waarin we dus belanden in Genesis hoofdstuk 47. En in vers 10 zien we dat er ineens gezegd wordt: en Jacob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. Nou, wat heeft hier plaatsgevonden? Toen hij hoorde van zijn zoons dat Jozef nog leefde, was daar natuurlijk een herstelmoment. Dus ze zijn met hun complete familie zijn ze naar Jozef toegegaan en daar heeft een ontmoeting plaatsgevonden met de farao. En toen is dit gebeurd, dat Jacob dus de farao ging zegenen. En dat is een markant punt. Dat is een bijzonder moment. Dat is een moment waarbij we zien wat de uitwerking is in een climaxmoment. Een mindere zegent meerdere. dat spreekt ook weer over het woord wat uitgesproken werd naar zijn moeder toe, Rebecca. Dus dat een mindere iets doet met de meerdere. En we zien ook dat dat proces van het zegenen doortrekt eigenlijk in deze overgangsfase, waarin de parallele geschiedenis eigenlijk overgaat naar de Jozef-generatie, als ik het zo mag zeggen, de nakomelingen van Israël. Dan gaat Jacob zijn kinderen zegenen en spreekt hij dus dan ook uit onder meer, ik ga niet alle namen behandelen, maar Jozef wordt dan gezegend in Genesis 48, vers 15 en 16. En hij zegende Jozef en zei: de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben. De God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag. De engel die mij verlost heeft van al het kwaad zegende deze jongens, zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac, en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. En dit verwijst, dit is eigenlijk iets wat, ergens spreekt het ook over de drie eenheid van God. Hè? De God voor wiens aangezicht, dus het is God. De God die mij als herder geleid heeft, dus het is herder. En de engel die mij verlost heeft, en dat is engel. Dus ik wil niet verder ingaan op zeg maar de diepere betekenis ervan. Maar er is een mate van drie eenheid hierin te vinden, van God. Maar het is ook een verwijzing naar Jezus. En die verwijzing naar Jezus ligt in de herder die hierin omschreven wordt. Een ander punt wat hier opvalt is dat hij de zegen uitsprak over de kinderen. Wat we zien in vers 17. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader: niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Dus hierin zien we weer dat stukje terugkomen van de mindere die meer gezegend wordt dan de meerdere. En ja, in de laatste fase van het leven van Jacob zien we dus dat hij de 12 stammen begint te zegenen. En waarin we een aantal punten opmerken vanaf vers 10 in hoofdstuk 49. Zien we dat er een soort verwijzing plaatsvindt naar Jezus toe. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen

hierna sterft. En dit houdt in dat de zegen zijn volle gestalte bereikt heeft, van zijn geboorte tot aan zijn dood. En hiermee zijn we aangekomen bij de laatste opmerkingen die ik ga plaatsen omtrent de vraag: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? En we kunnen hier de lessen van leren dat wanneer God op een bijzondere manier je tot zegen kan zijn, dan kan het inderdaad zo zijn dat je de zegen zult kunnen uitspreken over mensen die hoger gepositioneerd zijn dan jijzelf. Mensen die niet tot jouw volk behoren, mensen die niet gerekend worden tot, als het ware, een bepaalde zekere hiërarchische positie. Dus de normaliter zouden deze mensen niet door jou gezegend worden. Als je dan rekent naar bepaalde cultuurmaatstaven of maatschappelijke normen. Maar het is God die in dit geval, en ook in ons geval, de overhand heeft. Het is God, God is degene die bepaalt wat er daadwerkelijk uiteindelijk gaat gebeuren. Maar in hoeverre zijn wij in staat om er scherp op te zijn dat God ons daartoe heeft aangewezen om die zegen als het ware uit te dragen naar anderen toe. Naar degene die dus ook op een hogere positie zitten. Dat God ons desondanks wil gebruiken om ook die mensen te zegenen. We zien in het geheel ook een herhaling van de geschiedenis telkens weer. En ook vandaag is het weer heel veel herhaling, maar we zien ook een uitkomst op een gegeven moment. De herhaling van degene die minder is, die dan van betekenis is tegenover de meerdere, die dan of de overhand heeft of als het ware in een positie als het ware verhoogd wordt tegenover de meerdere. Dat herhaalt zich. En ik geloof dat ook, dat we ons als gelovigen moeten we nooit zien dat we minder van onszelf denken. Want dit bewijst dat God in staat is om degene die zich, die misschien maatschappelijk vernederd wordt of een mindere positie heeft cultureel, gewoon kan gebruiken om de meerdere, als het ware, tot zegen te zijn. Om grote impact te hebben op het leven van diegene die zogenaamd hoger gepositioneerd staat. Wat ik al eerder zei, de uitwerking van de zegen is van grote impact, zien we hier in het verhaal van Jacob. Er zijn 12 stammen die nu gezegend zijn, die als het ware in die zegen van God, die uitgesproken is over het leven van Jacob, nu uitwerking beginnen te krijgen. We zien het vermenigvuldigingsfactor al vanaf het moment dat de zegen is uitgesproken en Jacob vertrekt naar oom Laban, dat daar het vermenigvuldigingsproces begint plaats te vinden. En dat vermenigvuldigingsproces van toename gaat maar door en gaat maar door. Het was door alle jaren heen, door alle momenten van verdrukking heen, van ook minder goede tijden die er zijn. Hè, er was een hongersnood in de tijd dat Jozef in beeld kwam. We zien in alles dat er een uitwerking is die zichtbaar en duidelijk is van God. En ook wij moeten ons openstellen voor die uitwerking van Gods zegen in ons leven. Ook al zien wij de uitkomst niet, ook voor mij persoonlijk. Ook al zie ik, als ik kijk naar mijn omstandigheden, zie ik zo'n uitkomst als grote zegen van bijzondere voorziening, is niet logisch. It makes no sense for me op dit moment. Maar toch moet ik geloven in God die in het verborgene dingen aan het doen is. Zijn belofte eigenlijk aan het waarmaken is. Want hij is de waarmaker van zijn eigen woord. En hij is iemand die ook mij beschermt. Dat moet ik geloven op grond van dit woord. Dat hij uitgesproken heeft over Jacob. En misschien heb ik niet zo goed geluisterd of opgelet. Acht gegeven op wat God heeft gedaan in mijn leven en hoe hij te werk is gegaan. Terwijl als ik sta op de belofte van God, als ik sta op het feit dat ik ook mede-erfgenaam mag zijn van hetgeen wat ons toegezegd is, dan moet ik ook zijn bescherming kunnen genieten. Dan moet ik ook daarvan uit kunnen gaan en ook mijn geloof inzetten op de manier zoals God dat graag van mij wilt zien. Maar dat betekent wel dat ik moet volharden. Dat betekent wel dat ik dwars door alle moeite, dwars door alle moeilijke tijden heen, zoals Jacob die dan zijn geliefde zoon verliest en in feite jarenlang daar niets van weet. Jarenlang dat verdriet met zich mee moet dragen als een last. Hè? En zo kunnen wij dat ook ervaren in ons leven. Dat we jarenlang hinder ondervinden van
van bepaalde problemen in ons leven, die beschadigingen die we opgelopen zijn, trauma's, dat we

0: desondanks toch een God hebben in ons leven die ons in staat stelt om daarvan te kunnen genezen op de tijd die hij bestemd heeft daartoe. En dat moet onze houvast zijn. Het geeft ons misschien niet op dat moment de troost, of dan maar niet de troost, nee. Het geeft ons op dat moment misschien niet de voldoening die we als mens willen zien of voelen of ervaren. Maar op grond van dit woord, op grond van deze geschiedenis die voor ons is opgetekend, om van te leren, om een lering uit te halen, in de zin dat we dat moeten toepassen, kunnen passen in ons leven. Dat we God moeten vertrouwen voor datgene wat we niet zien. Dat dingen gebeuren. Dat dingen gebeuren op een manier dat hij dat in liefde voor ons aan het voorbereiden is, voor ons aan het klaarmaken is. En dat hij ook, ons ook de kracht geeft op momenten dat we dat nodig hebben. Dat we misschien zelfs denken van, hey, ik kan niet meer, ik hou het niet meer vol. En ik geloof dat God dat ziet. En ik geloof dat God een hoorder is van degene die hem ernstig zoeken en hem echt serieus nemen. Geloof ik dat we op die manier ons moeten uitstrekken naar God toe. En de zegen die ook iets zegt over de toekomst. Uw zegen, de zegen die God voor u heeft, kan ook op diezelfde manier dingen zeggen over de toekomst. Ja, als u weet dat God een profetisch woord aan u heeft gegeven, iets wat over de toekomst gaat, een belofte, een bijzonder woord van God. En ik geloof dat in ieder van ons dat kan ontvangen en dat eigenlijk ook heeft. Alleen, misschien is het nog niet geopenbaard, misschien is het nog niet begrepen, misschien heb ik het nog niet verstaan op de juiste manier. Ja, dat we daar ons ook naar moeten uitstrekken. Dat we ons leven op orde moeten hebben op een manier dat God blij ervan wordt. En dat God ook daarin ziet van, hey, nu ben je klaar om naar mij te luisteren. Nu ben je klaar voor mijn boodschap. Nu ben je ready. Nu heb je de juiste hartsgesteldheid, de juiste mindset om naar mij te luisteren en te handelen overeenkomstig wat ik jou ga zeggen. En ook nu voor mij, dat ik mijn leven op orde heb, dat ik mijn zondebeleid, wanneer ik zonde nog heb in mijn leven, dat ik mijn denken toewijd aan de Heer en dat ik niet als het ware afvallig denk. Dat ik in het fysieke ook, dat ik mijn lichaam als het ware op de juiste manier behandel en gebruik ter ere van God, om zijn naam eer aan te doen. In het verborgene als ook in het licht, dat waar alle mensen zien en waar mensen niet zien, maar God ziet alles. Dat is de oproep die ik hier zie tot mij komen, als het ware. Dat God mij oproept om deze houding van Jacob na te volgen. En op die manier zeg ik dan ook van, oké, als God een woord van mij heeft en ik weet misschien niet alles, maar het woord is daar. En met datgene wat ik eruit haal en begrijp, moet ik werken. Ik moet God vertrouwen voor God, dat zijn plan tot stand komt op een manier die ik niet begrijp, die ik niet kan zien. En misschien is het maar goed ook dat ik het niet zie. Want ja, dat zou ook allemaal misschien een bepaalde andere soort onrust met zich meebrengen, kan ik me voorstellen, in het verhaal van Jozef. Het was misschien niet helemaal eerlijk om te zeggen tegenover Jacob. Maar aan de andere kant, misschien is dat Gods plan geweest. Dat het wijzer was om Jacob in het ongewisse te laten. In onwetendheid. Misschien een beetje ellende ook. Van oké, geloof liever maar dat hij dood is. Dan dat je moet meemaken wat Jozef meemaakt. In ups en downs en veel ellende. Wat ook Jozef heeft moeten doorstaan. We begrijpen niet alles, ik begrijp ook niet alles. Maar we moeten tot dat besef komen dat we God moeten vertrouwen, datgene, dat proces wat we niet zien. En daarmee wil ik deze serie van het leven van Jacob, de zegeningen van Jacob, afronden. In de laatste levensfase tot het einde toe van Jacob. U bemoedigen om dit verhaal nog eens voor uzelf door te nemen. Met de inzichten die u hebt kunnen geven. Ik hoop dat de leiding van de Heilige Geest mij heeft kunnen helpen om het op de juiste manier te verwoorden voor u. Dat u aangemoedigd wordt om nog verder te gaan en nog dieper te gaan in God. Ook in dit verhaal, misschien kunt u er nog veel meer uithalen onder leiding van de Heilige Geest. Maar misschien kunt u ook datgene wat u hebt opgedaan vooral ook toepassen in uw eigen leven en ook toepassen in andermans levens. In de nakomelingen, in de volgende generaties die komen. In de naties die Jezus nog onvoldoende in hun leven hebben. En daarmee wil ik deze serie studies wil ik afronden. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Vooral degenen die meer dan één sessie hebben kunnen volgen. Bedankt voor uw aandacht en God zegen u. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
3: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
5: En dan,
4: Jij hebt die dingen aangesteld, Rui.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino.
6: HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
7: Wie are you? Wie are you?
8: Boy, mi Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je het gekost, Clara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
9: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
8: Hè? Huh?
9: Verfi.
8: Verfi? Dat is dat die.
9: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, bab. Verfi. Na een nieuw merk, top. En een verfi, disi. G.U. na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van een verfi, er. Verfi, by Historex.
10: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
11: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
12: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
13: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

I'm proof. God can do, I'm proof. What God can do, I'm proof.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongeren, kijkers en luisteraars. Door de genade van onze Heer Jezus Christus mag ik deze week in uw huiskamer zijn voor het verzorgen van het programma De Hernutter. Laat ons deze dienst opdragen aan de Heer. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mijn naam is Andrien Gilaert en ik ben voorganger bij de Evangelische Broedergemeente Suriname, te werk gesteld in gemeente Kombi. Deze week mag ik van zondag 20 september tot en met zaterdag 26 september door Gods genade Gods woord met u openen, Gods woord met u overdenken. En we bidden dat de Geest ons daarbij leidt, alle dagen waarop we met elkaar bezig mogen zijn. Ik lees met u de dagwoorden van vandaag, zondag 20 september 2026. Het is de 16e zondag na Trinitatis. De weektekst is genomen uit 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Vers 10b. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 10b. Christus Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd en een onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het evangelie. Christus Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd en een onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het evangelie. 2 Timotheus 1, vers 10b. Het dagwoord bij de dagteksten van vandaag, zondag 20 september, is gehaald uit Psalm 40, vers 17. Laat wie uw heil lief hebben, bestendig zeggen, de Heere is goed. Laat wie uw heil lief hebben, bestendig zeggen, de Heere is goed. Naar Psalm 40, vers 17. De leertekst uit 2 Timotheus 4, vers 18. Paulus schrijft: De Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Paulus schrijft, de Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 2 Timotheus 4, vers 18. Het gezang bij de dagwoorden van vandaag is gezang 10 uit het gezangboek van de Evangelische Broedergemeente. En vers 1 en vers 2 zijn ons meegegeven. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof God met een blij gemoed. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Looft Hem voor wiens glans rijk licht alle zonneschijnsels weer. Loof der Heeren, opperheer, buig u nederig voor Hem neer.

Neer. Tot zover de dagwoorden van vandaag, zondag 20 september 2026. Naar aanleiding van de dagwoorden, naar aanleiding van de weektekst die genomen is uit 2 Timotheus 1, lees ik met u uit 2 Timotheus 1 vanaf vers 3 tot en met vers 10. Dankzegging, vermaning en volharding. Ik breng dank aan God die ik evenals mijn voorouders met een rein geweten dien. Dat ik u onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden, nacht en dag. Immers, als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden. En dan komt mij voor de geest uw ongeveins geloof, zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Louise en uw moeder Eunike. En ook daarvan ben ik overtuigd in u. Om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het evangelie van onze Heer of voor mij nu ik gevangen ben. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen heeft met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Christus Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het evangelie. Tot zover het schriftgedeelte naar 2 Timotheus 1, vers 3 tot en met 10. Zalig zijn we als we Gods woord horen, het in ons hart bewaren en ook wanneer we proberen om naar het woord van God te leven. Gods geest rust op ons. Amen. Laat ons de Heer vragen om zijn leiding. Heer onze God en Vader, aan u is alle lof, aan u is alle prijs, aan u is alle eer. U bent onze opgestane Heer, de levende God. Hij die is, die was en die komen zal. Door u, o God en Vader, hebben wij door het geloof en door uw genade dat eeuwig leven mogen beërven. We bidden u, trouwe God en Vader, dat u met ons blijft gedurende dit uur waarin wij uw woord met elkaar overdenken. Mag uw Heilige Geest alles wegnemen wat niet is tot uw eer. En mogen we zo vervuld zijn van uw geest, o Heere, opdat de Geest ons mag gebruiken om ook nadat wij dit woord gehoord hebben, het te vertellen, te delen met anderen. Het te vertellen aan anderen, opdat ook zij tot het geloof mogen komen en het besluit nemen om u Jezus Christus aan te nemen. Gaat uw gang in ons leven, o Heere. Ontledig ons van alles wat niet is tot uw eer. En schep in ons, o Heere, een nieuwe geest, opdat wij u mogen aanhoren, opdat wij uw naam mogen grootmaken, opdat wij uw naam mogen verkondigen, o Heere, aan alle mensen, zodat ook in hen die vernieuwing plaats zal vinden. We geven u alle lof, alle eer, alle prijs en alle dank. Halleluja. Amen. Geliefde broeders en zusters, kijkers, luisteraars, jongeren, ik heb met u gelezen uit de brief van de apostel Paulus. En de apostel Paulus schrijft deze brief aan Timotheus, zijn geestelijke zoon.
Hij heeft veel met Timotheus meegemaakt en Timotheus heeft ook van hem mogen leren. Paulus is in de gevangenis en maakt zich eigenlijk zorgen om wat er gebeuren moet nadat Timotheus aangesteld is en andere gemeentes moet leiden. Omdat Timotheus te maken krijgt met allerlei mensen. En zo waren er onder die gelovigen ook mensen die allerlei andere dwaalleringen op nahielden. En Paulus herinnert Timotheus eraan hoe groot zijn liefde is voor hem. Paulus brengt op de eerste plaats dank aan God. God die Timotheus in staat gesteld heeft en in staat zal stellen om zoveel mogelijk te doen van wat hij geleerd heeft, van wat overgeleverd is door Paulus aan hem. En Paulus zegt ook, ik bid dag en nacht voor jou. En ik bid vooral dat je vol mag zijn van de vrede van God. Wat betekent het allemaal niet wanneer we mogen weten dat er voor ons gebeden wordt, maar ook wanneer wij voor anderen mogen bidden. Paulus weet dat Timotheus het geloof met een paplepel meegekregen heeft van zijn grootmoeder, maar ook van zijn moeder. In dit gedeelte zien we ook hoe belangrijk het is dat het woord van God niet wijkt uit onze mond. Niet wijkt uit de mond van de volwassenen die de taak hebben om het aan de kinderen bij te brengen. Zoals God dat ook gezegd had tegen Joshua. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. En Timotheus heeft het woord van God op de eerste plaats geleerd door het horen, door het te horen uit de mond van zijn grootmoeder en ook uit de mond van zijn moeder. En Paulus heeft daarbij ook een bijzondere rol gespeeld. Paulus zegt vanuit de gevangenis, hij spreekt Timotheus moed in vanuit de gevangenis en hij zegt, doe je best om de gaven die ik je door handoplegging heb gegeven, of die je ontvangen hebt door handoplegging, doe je best om deze gaven verder te ontwikkelen. En Paulus moedigt Timotheus verder ook aan en hij zegt hem, omdat Timotheus nogal een heel bescheiden persoon was, Paulus is een man die in vuur en vlam is voor het woord van de Heer, voor het werk van de Heer, maar Timotheus was nogal bescheiden. En Paulus zegt ook tegen Timotheus, schaam je niet voor het evangelie. En schaam je ook niet voor mij, nu ik in de gevangenis zit. Paulus zegt tegen Timotheus, je zult als dienaar van de Heer ook te maken krijgen met lijden, omdat je het goede nieuws verkondigt. En Paulus weet daar alles over en alles van. Maar hij zegt, God is het die je de kracht zal geven om vol te houden, om te volharden, om door te kunnen gaan. Want het is vanaf het begin Gods plan geweest om de mensheid te redden. Het gaat om redding in Christus, omdat deze Christus leeft. Hij is tot in de dood gegaan voor ons, toen wij nog niet eens geboren waren. En door Jezus Christus, door het geloof in Jezus Christus, is er redding voor de mens. Het is Gods plan geweest om, nadat hij de profeten gestuurd had, de richteren gestuurd had, om uiteindelijk zijn zoon te sturen. En Jezus is tot in de dood gegaan en heeft de dood machteloos gemaakt. En zo is een ieder die gelooft, die mag weten dat hij zij dat eeuwig leven heeft ontvangen door Christus Jezus onze Heer. De dood heeft geen macht meer over ons. De dood is machteloos geworden door de opstanding uit de dood van Jezus Christus. De doorgang naar dat eeuwig leven is gekomen door Jezus. Want, zegt Paulus in vers 9, het is Gods plan geweest
dat mensen gered moeten worden en behouden moeten worden. Dat is vanaf het begin Gods plan geweest. Door de zonde ontstond er een afstand, een verwijdering tussen God en mensen. Maar God heeft alles gedaan wat in zijn vermogen ligt of in zijn vermogen lag om ons te redden. Dat is het wat God tot doel heeft met de mens. Pardon. Wat God tot doel heeft met de mens. Hij wil niet dat niet één van ons verloren gaat. En Jezus Christus heeft door zijn dood, het offer dat hij gebracht heeft voor de totale mensheid, u en mij die vrijheid gegeven om te kunnen gaan tot God de Vader. We leven in een gebroken wereld. En omdat we leven in een gebroken wereld, zal de dood, het lichamelijke, het afsterven, toch? Want we worden allemaal, als God het geeft, een dagje ouder. Ons lichaam gaat fysiek achteruit. Ons lichaam leidt onder ziektes. Ons lichaam heeft te maken met afvalligheid. De krachten nemen af. Dus we zullen allemaal eens moeten sterven. We zullen moeten sterven. Dat is onvermijdelijk. Maar een ieder die door het geloof gekomen is tot Jezus Christus, die het geloof heeft aangenomen, mag weten dat hij of zij voor eeuwig niet zal sterven. De Heer zegt ons, Gods woord zegt ons in 1 Johannes 5, vers 16. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En die Zoon hebben betekent dat we dat woord van God gehoord hebben en zijn Zoon Jezus Christus hebben aangenomen als onze persoonlijke redder, als onze persoonlijke verlosser. En met Pasen gedenken we de opstanding. En zo is Jezus Christus overwinnaar. Door zijn sterven, door zijn opstanding is hij overwinnaar. En hij heeft dood en graf teniet gedaan en hij leeft. En we mogen triomferen met Jezus Christus over de dood. Wanneer Jezus komt, dan krijgen wij, allen die in hem gestorven zijn, een nieuw lichaam. Die slijtage die er geweest is in het leven, dat lichaam dat afgebroken is, dat is teniet gedaan. Maar de geest, de ziel, zal blijven voortleven. En Jezus Christus heeft ons ook beloofd dat hij ons een nieuw lichaam zal geven. Dat niet aangetast wordt door ziekte, door pijn, door lijden, maar in alle eeuwigheid mogen wij leven als wij Jezus Christus, bij ons leven hebben aangenomen. En dan bemoedigt Paulus, Timotheus en ook ons dat we dat evangelie, dat als middel is, die blijde boodschap moeten doorgeven. En het evangelie, dat komt door het horen, het geloof komt door het horen van het evangelie. Wat de Heer Jezus Christus noodzakelijk gemaakt heeft voor u en voor mij. Laat ons daarom als volgelingen van Christus, net als Paulus, in vuur en vlam zijn voor Jezus. En overal waar we komen, dat woord verkondigen, dat evangelie, die blijde boodschap van heil en vrede. Zodat mensen mogen weten dat Jezus Christus Heer is, nu en altijd, over dood. En dat we als gelovigen met hem meer dan overwinnaars zijn. Als u zich bevindt in een toestand van gebrokenheid, in een toestand van teneergeslagenheid, in een toestand misschien van verdriet, omdat u net niet lang geleden een geliefde heeft moeten, grafwaarts heeft moeten dragen en u zich afvraagt van, maar hoe moet het verder? Blijf niet treuren, maar sta in uw geloof en weet dat Jezus Christus de dood overwonnen heeft. En uw geliefde, die in Christus gestorven is, die zal leven omdat Christus leeft. Wie de Zoon heeft, heeft het leven.
Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Aarzel niet, maar neem Jezus Christus aan. Mag er zo tussen u en hem een levendige persoonlijke relatie zijn, opdat u en ik mogen weten, de dood heeft geen macht meer over ons, maar Jezus Christus is overwinnaar. En met hem zullen wij overwinnen. De Heere helpen ons en geven ons de kracht om overal waar wij komen, om dat geloof in Jezus Christus tentoon te stellen. En niet ons niet te schamen voor ons geloof, maar dat geloof te verkondigen, te delen met anderen. Tot behoudenis, tot redding voor u en voor mij. Halleluja. Amen. Amen.

0: Dank u wel, trouwe God en Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u wel dat u de dood overwonnen heeft en dat u ons dat leven gegeven hebt. Dat leven van kwaliteit, dat leven tot in alle eeuwigheid. Het leven hier op aarde, daar komt eens een einde aan. Maar wie uw Zoon Jezus Christus heeft aangenomen, zal daar eeuwig leven met hem en met u. We prijzen uw naam, o Heere. We geven u alle eer. We bidden u in de naam van uw Zoon Jezus Christus om uw nabijheid voor bedroefden, voor zwakken, voor mensen die het moeilijk hebben, dat ze mogen weten dat u overwinnaar bent en dat ook zij, dat ook wij met u overwinnaar mogen zijn. Schenk ons nieuwe kracht op deze dag, aan het begin van deze nieuwe week, o Heere, dat wij die volle verzekering mogen hebben dat Jezus Christus onze Heer is en dat we niets hoeven te vrezen, geen dood en dat niets ons kan scheiden van de liefde die is in Christus Jezus onze Heer. Uw genade is ons genoeg, o Heere. Kom ons tegemoet op deze dag en leid ons in de nieuwe week die voor ons ligt. We brengen allen die bij ons horen bij u en we vragen u, o trouwe God en Vader, u bent barmhartig, was u ons schoon, neemt u weg alles wat niet is tot uw eer en schep in ons het vermogen, o Heer, om weer dicht bij u te leven, om bij u te horen en bij u te zijn. We bidden voor land en volk, we bidden voor de overheid, we bidden voor de kinderen die nu vakantie hebben en straks over enkele weken weer, als de schooldeuren opengaan, weer een nieuw schooljaar mogen aanvangen. We bidden voor de leerkrachten, o God en Vader, zegent u hen rijkelijk, zodat zij in staat zijn om, ondanks alle uitdagingen van deze tijd, de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Dat kinderen op school een veilige plek mogen hebben en dat het christelijk onderwijs, o Heere, door mag gaan. We bidden voor alle zieken, zwakken en bedroefden. We bidden voor ons volk en ons land Suriname, dat het ons elke dag weer naar uw wil, o Heere, beter mag gaan. Heer, wees met de president, de minister-president, de parlementsleden, alle leden van de Nationale Assemblée, dat zij hun taak, o God en Vader, naar behoren zullen uitvoeren, omdat zij die intieme relatie met u hebben. Zegen zo land en volk. Zegent u ons, o God en Vader, niet omdat wij het verdienen, maar het is uit genade in naam van uw Zoon Jezus Christus, die ons heeft geleerd te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters, jongeren, kijkers, luisteraars, zo zijn wij aan het eind gekomen van de aflevering van de Hernutter voor vandaag, zondag 20 september 2026. Ontvangt u de zegen van de Heer op deze dag en ook voor de rest van deze week. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een gezegende zondag en een hoopvolle week. Goedemorgen.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.
3: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
4: En ik nieuwe schoenen.
3: Ja, ik ook.
4: En pa, mijn tas is kapot.
5: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Viljo Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
6: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Zo.
1: Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM, a daily inspiration, not just radio. En Maranatha wordt elke zondag uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Haal pen en papier, lieve mensen, om aantekeningen te maken, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen en stuur ze gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoneer naar 422-630-597, het netnummer van Suriname, tussen 8:00 morgens en 2:00 middags Surinaamse tijd. Ik groet u in de wonderbare naam van onze geliefde Heer Jezus Christus, onze hemelse bruidegom. En ben wederom verheugd met de 12e editie, lieve broers en zusters, van het programma Maranatha. De tijd gaat snel. En dat ik de genade kreeg om in vele huiskamers te mogen komen. En wat ik bijzonder vind, is dat deze uitzendingen, ook door anderen worden doorgestuurd. En zo belde mijn advocaat, meester Libretto, mij op. En hij zei, ik stuur het door naar Amerika. Ik dacht, geweldig. Ik ben echt verheugd hiermee. En ik dank u wel, meester Libretto, dat God u mag gebruiken om het evangelie zo mee te helpen verspreiden. Ook heb ik commentaar of bemoediging gekregen van de lead psycholoog Inaida Delgado Silva in Rotterdam. En zij is eigenaar van Saints Psychologen en schreef mij, dit is wat de kerk echt nodig heeft. Dankjewel, Inaida. Het gaat natuurlijk over de ziel, dus zij weet heel veel over de psyche. Dus het heeft er heel erg geraakt en dat doet mij deugd. De editie over geest, ziel en lichaam, lieve broers en zusters, is een editie dat nu vandaag tot zijn einde komt. En zoals ik het al eerder zei, dit is nodig om je voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus. Maar ik wil u toch bemoedigen om deze edities keer op keer te beluisteren. En er zijn luisteraars die verschillende methodes gebruiken. De anderen die nemen hun telefoon en zetten het tegen de radio via WhatsApp voice recorder. Of je neemt je telefoonrecorder tegen de radio aan. En als je twee telefoons hebt, de ene zet je online en de andere neem je op. Zodat je het opnieuw kan beluisteren. Want deze stof is geen melk, mensen. Het is een hele dikke steek. En je geestelijke maag moet dat goed kunnen verteren. Zodat het een deel van je wordt. En alleen herhaling is de meester van de wetenschap. Met snelle technologie en het scrollen naar WhatsApp, TikTok, dan worden wij vaak misleid dat luisteren ook begrijpen is. Of horen ook begrijpen is. Nee, daarom dat de Heere Israël oproept om zijn woord te overpeinzen bij dag en nacht. En dat doe je niet één keer. Dat doe je keer op keer. En dat is ontzettend belangrijk. En ook dat we zijn woord mediteren. Je herkoudt het, je bedenkt het, je leest opnieuw, je bidt het door. Totdat het zakt in je wezen. Oké, lieve mensen, het laatste is editie van de ziel. Dan is de basis gezet voor alles wat na deze editie volgt. Gelooft u mij, als u niet weet hoe u in elkaar zit, weet u niet waar de battle wordt gevoeld, in welk deel van je wezen en in welk deel van je wezen God regeert en heerst en welk deel van je wezen Satan het meest target. En ik geloof dat als u dit pakt, u Gods plan met uw leven beter gaat begrijpen. Maar u zal ook makkelijk, of niet makkelijk zou ik zeggen, ten prooi kunnen vallen voor het systeem van het beest dat komende is. En waar we eigenlijk langzaam maar zeker in kabbelen. Vorige week sprak ik over de ziel die ook verwond kan raken. En hoe de demonen als roofdieren op die wonden afkomen. Ik zei vorige week ook dat wanneer leeuwen gaan jagen, mikken ze altijd, wanneer ze op een kudde de gnoes gaan, of een kudde bisons, of op welke kudde dan ook, dan zoeken ze de zwakste uit. Of een klein kalfje dat net geboren is, of één dat verwond is. En wat doen ze? Ze isoleren die zieke of die zwakke of die kleine en van de kudde af en ze verslinden het. En de Bijbel zegt dat de Satan nog steeds rondgaat in de kerk als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden, zegt Petrus. Dat zegt hij niet tegen de wereld. Hij zegt het tegen de gemeente. Hij gaat rond om zwakke zielen te zoeken in de kerk om ze te isoleren en te verslinden. En dat kan hij alleen doen als u in uw ziel verwond en zwak en ziekelijk bent geworden. En Petrus zegt ook van, hij gaat rond, maar wedersta hem vast in het geloof. Nou, daarvoor moet je wel gezond zijn. We zitten in de grootste warzone, mensen. De grootste warzone van ons hele leven hier op aarde. War of souls. A war of souls. Alleen als je weet hoe God je gemaakt heeft, weet je welk deel van je op dat moment aangevallen wordt. En ik heb vorige week gezegd dat God door middel van zijn woord in Hebreeën 4 scheiding brengt tussen geest en ziel. Zodat als de ziel verwond is en demonen daarop afkomen. U moet het zelf gaan beluisteren, ik kan niet alles herhalen, want ik ben beperkt met mijn tijd. Dan komt hij met zijn woord en hij brengt scheiding, zodat demonen niet kunnen overhoppen van ziel naar geest. De geest is een apart deel van ons waarin Gods geest regeert. Weet je, en door de geest heen, Romeinen 8, neemt hij over de ziel, het vlees. Zegt de Bijbel, dat we door de geest de werken van het vlees, ziel, zullen doden. Oké? Dus die scheiding heeft hij gebracht. Dus Satan kan alleen maar uw ziel targeten. En ik ga niet meer over de dode geest praten wanneer we niet wederom geboren zijn. En hoe we, als we tot Christus komen, opnieuw geboren worden. Een nieuwe geest krijgen, hè? Zoals ik al ook las in Ezekiel. Dat hij een nieuwe geest in ons binnenste gaat zetten. En ons een hart van vlees zou geven. Oké, verder. Zien we dat die war of soul meer is gericht op onze ziel. Je ziel is de grootste doelwit. Omdat hij meer gericht is op de wereld die hij kan zien. En zich vaak ook door het zichtbare laat beïnvloeden. Vandaar dat u hoort van vele sterren in Hollywood dat ze hun ziel aan Satan hebben verkocht voor faam, naam en geld. Dus die ziel is voor Satan belangrijk. Maar wij die door de geest leven, zijn onaantastbaar. Weten dat we burgers zijn, niet van een zichtbare wereld, maar van een onzichtbare wereld. We zijn burgers van een rijk in de hemelen, die onzichtbaar is voor deze wereld. Maar hoe meer wij in de geest gaan groeien, gaat God zichzelf aan ons openbaren. Maar ook het koninkrijk waaruit we geboren zijn, mensen. Dat is high level christendom. Dat is niet voor christenen die spelen in de kerk. Dat je je geest zodanig overgeeft aan de Heilige Geest, waardoor je overgenomen wordt en zicht gaat beginnen te krijgen. En daarom, je ziet mensen in de Bijbel, Paulus vooral, hij verlangt om naar huis te gaan. Hij zegt, het is beter voor mij om naar huis te gaan, maar voor jullie moet ik blijven. Wanneer je eenmaal gesmaakt hebt van de hemel, mensen, wil je niet meer op aarde blijven, omdat die vreugde en die blijdschap en die rust en de liefde en de aanwezigheid van de Vader, de Heer Jezus, het is zo heerlijk, dat is de aarde gewoon niet meer aantrekkelijk. En omdat de geest niet vatbaar is, is het daarom zo dat heel veel christenen wel in hun ziel worden aangevallen en daardoor lauw worden in plaats van vurig van geest. Het probleem met de ziel is ook dat als ze verwond blijft door het verleden, maar ook door op een bepaald moment in je huwelijk of op je werk of wat dan ook, maar ook in de kerk verwond raakt, dan is die ziel zodanig bang, sluit zich af, want een verwonding is een plek van pijn en een plek van trauma. En Jesaja 1 vers 2 illustreert het zo mooi. dat de Heer laat zien wat wonden kunnen doen. En de Heer zegt, hoort hemel en aarde, Jesaja 1 vers 2. En hij zegt, want de Heer spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar ze zijn van mij afgevallen geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester. Maar Israël heeft geen begrip en mijn volk geen inzicht. En dan zegt hij, wee het zondig volk, de natie beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen, geen vreemdelingen, kinderen. Ze hebben de Heer verlaten, de heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend. Je ging eerst voorwaarts, maar nu ga je achterwaarts. Je valt af. Waar wilt gij nog? Dan geeft hij de reden waarom. Hij zegt, maar waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek. Het gehele hart vol krankheid. Van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf. Wonden, striemen, verse kwetsuren die niet uitgedrukt zijn, nog verbonden en nog met olie verzacht. Mensen, dit is bijzonder om te zien. De Heere laat ons zien wat wonden doen. Ze maken je opstandig. Je wordt bitter. Je wordt ondankbaar. Je bent vol kritiek. Ongerechtigheid bedrijven, dat is gekopieerd gedrag van de voorouders tot heden. Je merkt bepaalde eigenschappen die doorbreken, ondanks dat je in de kerk zit. Je kan geen gezag meer erkennen. Je wordt verhard. En de Heere zegt, zelfs dieren kennen degene die ze voeden. Maar door je verwonding herken je mijzelf niet meer, omdat je door je verwonding alleen maar gericht bent op de mensen die je verwond hebben. Dat je vergeet de Heere je maker. En het wantrouwen naar de mensen die door de verwonding worden geslagen, ga je doorvoeren naar God. Mensen, want ons hart heeft maar één ingang. Eén ingang maar. Dus door diezelfde ingang waar door God moet gaan, gaan ook mensen. Weet u? Dus u moet heel erg weten hoe bijzonder het is om die verse kwetsuren en die wonden te hebben. Wat het met je doet. En mensen, ik spreek over mijn eigen ervaring. Ik ben als jong meisje vreselijk verwond geraakt in de kerk. En het heeft mijn relatie met de Heer enorm diep verminkt. Ik moest in een proces gaan van vergeving. En toen kon de Heer beginnen met innerlijke genezing, zodat ik leiders weer kon vertrouwen zoals de Heer het wil. Want wat er ook gebeurt, al ben je verwond, je kunt de Bijbel niet veranderen. Waar ben je verbitterd? Je kan God zijn protocollen niet veranderen. Gods woord blijft voor eeuwig dezelfde mensen. Wij moeten veranderen. Gods woord gaat niet veranderen. Dus daarom moet u met uw wonden bij de Heere gaan. En ik moest het proces van innerlijke genezing beginnen. En God wilde dat de kerk een veilige plaats is. En ik heb de kerk vaak als niet veilig ervaren. En ik heb geleerd op mijn theologische opleiding in Canada dat verwonde leiders verwonden hun mensen. Maar genezen leiders genezen hun mensen. Leiders, zorg dat je geneest. Want heel veel leiders zijn ziek zelf. Ze zijn ook zelf verwond. En daarom merk je dat als je de Heilige Geest toelaat en hem eerlijk vertelt dat je pijn hebt, ik als leider, en ik open mezelf voor hem, En hij je daar kan laten aanraken. Het gaat pijn doen. Want een wond aanraken, we willen het niet. We sluiten ons af, we schreeuwen. Want het is een operatie zonder verdoving. Want God wil dat je het voelt, zodat je anderen kan vertellen erover. Maar ik kan u zeggen, na de operatie, de innerlijke genezing, je herkent jezelf daarna niet meer. Daar vinden echte veranderingen plaats. Dit is een ander niveau. Een ziel dat genezen is, onderwerpt zich ook makkelijk voor de geest. Daarom als leider ben ik niet bang, omdat ik genezen ben, om mensen te confronteren in de liefde. Ik schuif niets onder de mat of bedek het niet onder de zogenaamde mantel van de liefde. Ik trek in de kerk niemand voor, er zijn geen lievelingetjes. En ik heb ook geen podium nodig om te schimpen of sarcastisch te zijn of mensen een steek onder water te geven. Daar is het podium niet voor mensen. Het is een heilige plaats waar je vanuit van Gods zalving mag spreken en je mond openen zodat anderen genade ontvangen. En zelfs in de tuchtigingen kunnen mensen de liefde van God nog voelen. En mensen, ik wil de paas pastors, de bishops en de profeten en wie je ook bent, wil ik met welk ambt je ook bekleed. Ik wil u oproepen om hiermee te stoppen. Weet u, we praten zoveel over de schapen en niemand spreekt de leiders aan. Ik hoor het zoveel van mensen, van hoe jullie vanuit het kansel de mensen aftakelen en aftuigen. En u denkt dat de mensen gek zijn. We zijn geest, heb ik gezegd. En geesten voelen dingen aan. Zelfs opgekeerden voelen aan wanneer je ze met een soort oddo, weet u, aanspreekt. Ze weten dat het over hun gaat. Dus u moet niet denken dat de mensen gek zijn wanneer u op uw hoge troon staat daar en u zit ze af te takelen. En als leider vermaan ik u van deze plaats uit. Stop ermee. En wees een jaja-leider en geen lafaard doordat je het gebod van Christus negeert. Die zegt van, als iemand iets gedaan heeft, neem die broeder en die zuster apart. En onder vier ogen vermaan je de anderen. Daar heb je geen kansel voor nodig. Als je het in de hele kerk iets moet zeggen en vermaan is wat anders. Maar als je iets gehoord hebt van een ander, ga dat niet vanuit het kansel doen. Dat hoort niet. Je moet zuinig omgaan met de schapen. Hè? Waarvan Handelingen zegt van, zie toe, zegt hij tegen de leiders, zie toe op uzelf en op de gehele kudde die de Heer Jezus met zijn eigen bloed verworven heeft. Mensen, dat is geen grap. Dat wil zeggen, als u die schapen timmert en slaat en verwondt als herder, het bloed van hun zit aan uw hand. En Ezekiel praat daar heel duidelijk over in Ezekiel 34. U moet goed luisteren, want deze teksten brengen vrezen over mij voor mijn herder. Hoe ik met zijn schapen omga. Het is gedelegeerd gezag. Het is niet uw gezag. Het is gedelegeerd zoals hij tegen Petrus zei. Wijd me lammeren. Zo zegt de Heere ook. En lammeren zijn tere wezens. Ik zeg niet dat er sommigen van zich niet als draken gedragen in de kerk. Absoluut. Maar dan kun je ze aanspreken, mensen. En niet op een manier waarop je ze gaat verwonden. De Heere zegt in Ezekiel 34... zegt hij, vers 4, hij zegt van in 2, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer tegen hen en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? En vet eet gij, met de wol van hun kleed gij, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Zwakke versterkt gij niet. Zieken geneest gij niet, gewonden verbindt gij niet en afgedwaalde haalt gij niet terug en verlorenen zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweld. En vooral vers 10 geeft me chills. Hij zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders, dat wil zeggen Ojifonfon, hij gaat je behoorlijk geven, mensen. Ik zal die herders en ik eis mijn schapen van hen terug. En ik zal een eind maken aan de schapenweiden van hen. Ja, we praten altijd over hoe de schapen zich moeten gedragen. En vandaag praten we over de ziel die verwond kan raken. En heel veel herders zijn daar depend aan. En tot de schapen zeg ik, als je niet verbonden wordt op de plaats waar je bent, ren. Blijf niet. Waarom? Omdat je een houding gaat aannemen die gaat maken dat je jezelf kwijt gaat raken en alleen maar verward gaat zijn. Omdat je gaat denken dat het de Heere is die dat allemaal zo wil. Ik weet nog dat ik zo ook vanuit het kansel geslagen werd. En dat ik thuis kom en zeg, vader, wat is er met u aan de hand? Wanneer u en ik alleen thuis zijn, bent u zo lief. En in de kerk bent u zo boos. En u scheldt me uit. En dan zeg ik, ben het niet. Lieve schat van me, ik ben het niet. En zo begon de Heer mijn ogen te openen om te kunnen onderscheiden wanneer hij spreekt. En wanneer het uit de leider zelf komt. Paulus zegt het zo mooi in de Efezebrief, wanneer hij praat over het huwelijk. Dan zegt hij, dit zeg ik en niet de Heer. En dit zegt de Heer en niet ik. Dus Paulus was heel eerlijk om te zeggen, dit ben ik. En maar de leiders zeggen, zo spreekt de Heer en de Jifonfon. En dat is niet waar. Dus u moet kunnen onderscheiden wanneer er geen liefde geproefd wordt. Want God tuchtigt ons, zegt hij in Hebreeën 12. Hij tuchtigt degene die hij lief heeft. Dus als God mij een paai ging, voel ik ook zijn liefde daarin. Je moet die twee gaan samen. Liefde en tucht. Het gaat samen. Je voelt dat de ander het beste met je voor heeft. Je voelt dat de ander, en de ander praat tot je als een vader of een moeder. Oké? Okay? Dus de goede herder heeft ons het voorbeeld gegeven. En daarom hou ik zo van hem. Omdat hij mij als eerst agape heeft laten zien. En ik kan dat ook teruggeven aan de schapen. Hij zegt het in Romeinen 5 vers 5. Zo mooi. De liefde Gods is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Christus komt niet voor een kapotte bruid, lieve mensen. Hij komt voor een gezonde bruid die stralend is. En zeker blij is. Zeker van de zaak. Vol kracht. Vol van liefde en niet een zieke, afgetakelde bruid. Open uw hart, lieve mensen. Erken dat je ziek bent en verwond, zoals Jesaja dat zegt. En de Heer wilt u genezen. En van mijn innerlijke genezing heeft veel in de binnenkamer plaatsgevonden. En daar werd ik door de geest geopereerd. Alles werd uitgeknepen, verbonden. Wijn en olie werd gegoten. Ik heb vreselijk moeten huilen. Ik heb bevrijding gekregen van demonie. Die ook vast zat aan bepaalde zielse karakter, pijnen, mensen. Dus ook daarvan moest ik bevrijd worden. Van bitterheid, van boosheid, van afwijzing, van verwerping, van onzekerheid, van minderwaardigheidscomplex. Dat is wat verwonding doet. Van inadequaat. Je voelt dat je vol talenten zit. Maar het komt er niet uit, omdat je verwond bent. Je wordt onzeker. Dit is niet Christus. Christus is gekomen om ons een vol leven te geven, mensen. Dus open uw hart, erken en zeg, Heer, ik ben verwond. En ik wil dat u me geneest. Ik wil dat u me bevrijdt van deze verwonding. En hij gaat u werkelijk weer heel maken. Want hij zegt, ik, de Heer, ben uw heelmeester. En niet alleen van uw lichaam, maar ook van uw ziel. En zo kan u naar hem toe gaan zonder iets achter te willen houden. Ik zei vorige week dat God door zijn woord scheiding brengt tussen de vernieuwde geest en de ziel. En dat ze zich niet mengen met elkaar. En wat belangrijk is te weten is dat de ziel onze zondige persoonlijkheid ontvangen heeft bij de geboorte. Je zondige persoonlijkheid. En je hebt dingen aangeleerd vanaf je klein bent door je opvoeders. En men zegt ook dat je de som bent van je omgeving. En zo groei je ook op. Je hebt intellect. Daar in je brein of je gedachten. Daar zit dus ook je erfelijkheidsmateriaal of je DNA. Of je een talenknobbel hebt op een hoog IQ. Weet je, IQ is intelligentiequotient. Je hebt bepaalde. Je bent goed in rekenen, je bent goed in taal, je bent goed in wiskunde. Dat zijn allemaal dingen die je erfelijkheidsmateriaal bevatten. Maar ook je aard wordt daarin gevormd. Dus je bent van nature, of je bent rustig, of je bent druk. Je bent mededeelzaam of gierig. Je bent zachtaardig of boos en bitter, niet om mee om te gaan. Sommige mensen zijn niet te pruimen, zeggen we in Nederland. En soms wil je niets anders dan van deze mensen afstand nemen. Waarom? Ze zijn constant met kritiek uiten. Ze roddelen constant. En de Bijbel zegt vaak dat hoe je zielse persoonlijkheid er ook uitziet, er is niets daarin dat God aantrekt. Je goede werken, mensen, in een zielse setting, werken zijn in Gods ogen een bezoedeld kleed. De Bijbel zegt, niemand is goed, ook niet één. Heftig. Want heel veel van ons denken, oh, we geven onze tiende, we doen dit, dat we goed zijn. Nee, het is door Christus zijn gerechtigheid dat God u aantrekkelijk vindt, mensen. Dus in die ziel zit niets goeds. En ik ben ook daar aan schuldig geweest. En dat je vaak mensen aantrekt, weet u, in de kerk om iets voor de Heer te doen. Nou, omdat ze een goed karakter tonen, maar vanuit hun ziel dat doen. Wanneer ze eenmaal in de bediening zijn, dan zie je alleen maar vlees. Je ziet geen geest meer. En je weet vaak niet hoe je ermee om moet gaan. En als we een vernieuwde geest krijgen in ons binnenste, dan verandert er iets. God zijn DNA komt in ons. Je bent uit God geboren. Zijn zaad is in jou. Zijn erfelijkheidsmateriaal. Al wat uit God geboren is, zegt 1 Johannes, overwint. Al wat uit God geboren is, zondig niet. Dus als je door de Heilige Geest laat leiden, zal je in je geest bekleed worden met Gods eigenschappen En die zullen als een kleed over je ziel gegooid worden, waardoor die voor de buitenwereld onzichtbaar begint te worden. Men zal Christus door je zien in plaats van die ziel die maar opstandig wil zijn. En daarom zegt Paulus, doet de Heere Jezus Christus aan. En dat we een brief van Christus moeten zijn. Mensen moeten niet Hanna zien aankomen, maar Christus. Ze moeten Christus kunnen lezen. Wanneer ik spreek, moeten ze Christus kunnen horen. Dat is waar we naartoe gaan, mensen. Dat is dan niet meer mijn ik, maar Christus leeft door mij. De ziel wordt ook het vlees genoemd, omdat ze nauw verbonden is met het lichaam. De Bijbel zegt nergens dat er scheiding wordt gebracht tussen ziel en lichaam, want die werken in een zondige staat nauw samen. Ik zei ook, het is het centrum van onze ziel dat het denken bevat. En daar worden alle plannen beraamd, maar ook wat wij gaan zeggen met ons mond. Mensen, de Bijbel zegt dat het vlees zich niet onderwerpt van nature. Dus zij is een gevaar als ze niet onder controle komt van de Heilige Geest. En de Bijbel zegt zo mooi dat we door de Geest haar gaan. Oké. In Thessalonicenzen 5 vers 23 heb ik het aangehaald als eerst. En daarmee ga ik ook eindigen. Dat alle delen van ons geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus moeten blijken onberispelijk te zijn. En hij zegt het zo mooi, hij die u roept is getrouw, hij gaat het ook doen. Volgende week ga ik praten over AI, transhumanisme, ChatGPT, Neuralink. Waarom? Omdat al deze technologieën door het beest aan ons geïntroduceerd zijn. Waarom? Zij spelen op het gebied van de ziel een grote rol. We zullen volgende week horen hoe Satan of de geest van het antichrist ons marineert nu al met ChatGPT, AI en met al die gadgets. Hoe ze ons inpakken met al deze technologieën. En daardoor gaan ze ons beginnen af te trekken van de Heilige Geest. We gaan steeds meer in de ziel opereren. Waarom? Omdat we ons afhankelijk beginnen op te stellen van AI, van ChatGPT. We gaan in plaats van de Heilige Geest raadplegen, gaan we AI raadplegen. Gaan we ChatGPT raadplegen. Ik hoor voorgangers die niet meer de Heilige Geest raadplegen van hoe moet ik deze preek? Nee, ChatGPT geeft ze een preek. Ik hoor dat van christelijke zangers, dat ze hun inspiratie niet meer krijgen van de Heilige Geest en hun teksten niet meer. ChatGPT doet de Heilige Geest na. Hij is een copycat en dat is gevaarlijk, want het is niet geïnspireerd door de Heilige Geest, ook al lijkt het zo. Het is geïnspireerd door Satan, mensen. En we zien het, we gaan het zien later, hoe hij met bedriegelijke dingen gaat komen om ons in te pakken. Mensen, en als je eenmaal zo gemarineerd bent, geloof mij, dan ben je als die kikker die langzaam in het water gaat koken zonder dat hij doorheeft dat hij doodgaat. Ik wil u zegenen, mensen, en ik wil zeggen tot de volgende week. Het wordt spannend. Maranatha en God bless.

0: Testin uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve luisteraars, weer fijn om bij u terug te zijn, om van hart tot hart met u te delen wat de Heer ons schenkt door de Heilige Geest. Heeft u zich wel eens de vraag gesteld wat de betekenis is van uw bestaan op deze wereld? Met andere woorden, waarom ben ik hier? Is het allemaal toeval? Of bestaat er een goddelijke planning met uw leven? Deze vraag is waarschijnlijk ook in het hart van koning David opgekomen. Want in Psalm 8, vers 3 en vers 4 maakt hij ons zijn verwondering bekend en zegt: aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Inderdaad, wie ben ik en waarom ben ik hier? De Franse filosoof Jean-Paul Sartre zei: de mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt. Met andere woorden, maak je niets van jouw leven, dan ben je ook niets. Op de vraag van David, wat is de mens, geeft Jean-Paul Sartre een antwoord en zegt: de mens is datgene wat hij van zichzelf maakt. Maar is dat wel waar, dat jij bent wat jij van jezelf hebt gemaakt? Dit zou betekenen dat de waarde van jouw persoon, dus wie jij bent, door jouw eigen keuze wordt bepaald. Hoe vaak heb ik niet gehoord hoe negatief mensen over zichzelf denken en spreken, omdat ze ervaren door verkeerde keuzen in hun leven niets te zijn geworden. Ik ben zo blij dat ik u met zekerheid kan vertellen dat de waarde van u als persoon niet bepaald wordt door wat u van uzelf hebt gemaakt. Maar de waarde van u als persoon is reeds bij uw geboorte vastgelegd. U heeft het goed gehoord. Vanaf het moment dat u werd geschapen, was en bent u als persoon waardevol. Uw waarde hangt niet af van de waardering die de mensen aan u al of niet willen geven. U bent, en ook al beseft u dat zelf niet, oneindig waardevol en kostbaar, ongeacht hoe beroerd de keuze ook zijn geweest die u tot dusver gemaakt hebt. En luistert u maar waarom ik u dit zeggen kan. Toen het woord van God tot de profeet Jeremia kwam, dat hij aan het volk van Israël moest doorgeven, zei Jeremia aan de Heer: ach Heere, ik weet niet te spreken, ik ben te jong. Met andere woorden, ik ben niet geschikt. Jeremia zag zichzelf als minderwaardig. En zo zijn er duizenden die om welke reden dan ook met een afschuwelijk minderwaardigheidscomplex door het leven gaan. Daar zij besmet zijn met de gedachten van mensen zoals bijvoorbeeld de filosoof Sartre, die ons verteld hebben dat onze waarde van wie wij zijn bepaald wordt door wat wij van onszelf gemaakt hebben, dus wat wij bereikt hebben. Maar dan vertelt de Heer aan Jeremia hoe waardevol hij is in de ogen van God. Luistert u maar. Voordat ik jou vormde in de moederschoot, had ik jou al uitgekozen, zegt de Heer aan Jeremia. Jeremia hoofdstuk 1 vers 5. Ja, u hebt het goed gehoord. Toen u nog in
de moederschoot was, nog een vormeloos begin had, toen was Gods hand reeds op u gelegd en had hij u al uitgekozen om zijn goddelijk plan met uw leven te vervullen. In Genesis hoofdstuk 1 vers 26 zegt God ons: laat ons de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. In vers 27 lees ik: God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Onze waarde ligt niet in wat wij al of niet van ons leven zouden hebben gemaakt, maar ligt in onze afkomst en is reeds bij de conceptie vastgelegd. Ja, alleen u als mens bent een beelddrager van de Allerhoogste God, en daarom is de mens oneindig waardevol in welke toestand hij of zij zich ook mag bevinden. Misschien wordt u geplaagd door de gedachte dat u een mislukkeling bent en ziet u uzelf als minderwaardig. Maar zo kijkt uw schepper, de Heer der Heerscharen, kijkt niet op die manier tegen u aan. Anders zou de Heilige Geest nooit het volgende aan koning David hebben gezegd: gij hebt de mens bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Psalm 8, vers 6. De waarheid is niet wat mensen over u denken of zeggen. De waarheid is wat God over u zegt. En daarom dat Gods geest ons aanspoort met de woorden: houd uw oog alleen gericht op Jezus. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2. En in Hebreeën hoofdstuk 3 vers 1 zegt de Heilige Geest ons: houd uw gedachten alleen gericht op Jezus. Met andere woorden, laat het oordeel dat je over jezelf hebt niet bepaald worden door de normen en waarden van de mensen om jou heen, maar door God, die aan een ieder van ons een goddelijke bestemming gegeven heeft. Wanneer de profeet Jesaja 700 jaar voor de geboorte van Jezus profeteert over de komst van Jezus, dan klinken de woorden die Jesaja over het toekomstig leven van Jezus uitspreekt bepaald niet als het verhaal van iemand die een succesvol leven tegemoet zal gaan. Luistert u maar. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood of spruitje schoot hij op onder Gods ogen. Als een wortel die uitloopt in dorre aarde. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij was veracht door mensen, gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, als iemand voor wie men zijn gelaat verbergt, veracht, door ons verguisd en geminnacht. Wij zagen hem als een verstoteling, een door God geslagene en vernederd. Jesaja hoofdstuk 53 vers 1, 2 en 3. Toen hij werd geboren, was dat niet in een paleis als de zoon van een koning, maar in een stal, als de zoon van een eenvoudige timmerman. Hij groeide op, niet onder de rijken van deze aarde, maar onder de armen. Zijn leven eindigde niet in een triomftocht, maar tussen twee criminelen aan het kruis. Het graf waarin hij werd neergelegd was geleend. Wie zou dit leven succesvol willen noemen? Naar de maatstaven van de mens zou je eerder van een fiasco of een mislukking willen spreken. En toch was dit leven het meest succesvolle leven ooit door een mens op aarde geleefd. Om te weten
waarom dit leven het meest succesvolle leven op aarde is geweest, wil ik u laten horen wat God zelf zegt aan ons door de woorden van de Heilige Geest. In de gestalte God zijnde heeft Hij het godengelijk zijn niet als roof beschouwd, maar Hij heeft zichzelf ontledigd en Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 6 tot en met vers 11. En met deze woorden laat Gods Geest ons het geheim zien van een succesvol leven. En dat is zeker niet wat de filosoof Sartre ons wil doen geloven, namelijk het maken van de juiste keuze. Maar het geheim ligt niet in de goede keuze die wij al of niet maken, maar in onze overgave aan God. En die overgave wordt praktisch zichtbaar in onze totale gehoorzaamheid aan de wil van God. Deze gezindheid van gehoorzaamheid aan de wil van God, die ook in Jezus was, garandeert dat het plan dat God reeds bij onze geboorte voor ons bestemd had, ten volle wordt bereikt. En dat plan is zeker niet het vergaren van alles en nog wat tijdens ons leven, maar de gelijkvormigheid, gelijkvormig wording aan Jezus. Met andere woorden, niet hoeveel je hebt bereikt op welk vlak dan ook van jouw leven bepaalt jouw waarde als mens, maar wie jij bent geworden als persoon. Dus in hoeverre jij op Jezus bent gaan lijken. Toen de apostel Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, was daar een man die van zijn geboorte af verlamd was. En Petrus om een aalmoes vroeg. En Petrus zag de man scherp aan en zei: zie naar ons. En zeide: zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareer, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op, liep heen en weer, God lovende. Niet wat Petrus al of niet had vergaard in zijn leven had bepaald wie hij was geworden, maar wel het feit dat hij gelijkvormig was geworden aan Jezus Christus. En dat leven bracht God lof en eer en is in Gods ogen een waardevol en succesvol leven. Lieve luisteraars, mogen de Heer u vervullen met het diepe verlangen om u uit te strekken steeds meer op Jezus te lijken, opdat Gods plan ook met uw leven ten volle tot zijn recht zal komen.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. We zijn met chat kost, Clara. Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know, jere. Historex abouan you verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat, die.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk te... En een verfi die zie. Die jou na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de jou. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers... Juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
4: Zranazani. Na Skip. Na View.
5: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en dat is niet moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent, iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag, God blijft onveranderlijk. Die...

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
5: In Psalm 115 vers 14 zegt de Heere, of zegt de psalmist, de Heere mogen u vermeerderen, u en uw kinderen. The Lord will increase you, you and your children. Gezegend zijt gij door de Heere. Psalm 115 vers 14. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de Heere, maar de aarde heeft hij aan mensen kinderen gegeven. Niet de doden zullen de Heere loven. Niemand van wie in stilte zijn neergedaald, maar wij zullen de Heere prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja! Niet de doden zullen de Heere prijzen. Maar de Bijbel zegt dat de Heere gezegd heeft dat He will increase you. More and more. Hij gaat u vermeerderen. En niet alleen is die belofte voor jou of voor u, maar het is ook voor je kinderen. Jezus heeft gezegd in zijn woord: ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Het lijden en sterven van Jezus was niet alleen om de vijand te verslaan. De Bijbel zegt: voor deze reden werd de Zoon van God gemanifesteerd, opdat hij de werken van Satan zou vernietigen. En heeft dat ook gedaan. En daarom prijzen we God. Maar de vraag die de Bijbel ons stelt is: geloven we dat werkelijk? Dat de werken van Satan vernietigd zijn. In Johannes 3 vers 8 praat daarover. Dat die werken vernietigd zijn. Jezus Christus moest gemanifesteerd worden. Hij moest zijn glorie, zijn heiligheid verlaten. Waarom? Omdat de aarde aan de mensenkinderen is gegeven. Dat heb ik net u gelezen met u. Pastor Rajan, de aarde is van jou. Is die van Satan? Familie Boulay, God heeft het aan jou gegeven. Familie Koolader, die aarde behoort jou toe. Durham, naar Jabatori. Als u me niet gelooft, wat zegt Genesis? 1 vers 28, laat ons mensen maken naar ons beeld. Mag ik die test? Waarom? Opdat zij heersen. Ja, en God zegen en zeide tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heers over de vissen der zee en over het gevogel des hemelse en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En 28 zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld. 26 bedoel ik. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over de gevogels des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op aarde is. Heeft God gesproken, ja of ja?
6: Ja.
5: Waarom geloven we niet? Alles op de aarde is van jou. U bent de heerser van de aarde, niet de duivel. De duivel heeft iets uitgeprobeerd in het Hof van Eden. Maar Genesis 3 Vers 15, het proto-evangelium, het eerste blijde boodschap, door God zelf gesproken, zegt God, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En hij zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Jezus zegt, dwars door alle strijd. Of Paulus zegt dat in Romeinen 8. In dit alles, al zijn we heen en weer geslingerd, zijn we meer dan overwinnen. Waarom meer dan overwinnen? Omdat Jezus de strijd al heeft overwonnen op Golgotha. Ik zoek iemand vanavond hier die gaat beseffen dat je niet een verloren strijd strijdt, maar je vet wel wie die strijd. Somebody shout halleluja! Ons probleem is dat wij nog denken in een verliezende staat. Bewust hebben we het thema uitgekozen, geloof, de woorden Gods. God zegt tegen ons, gij zult treden, maakt niet uit hoe, op schorpioenen en slangen, zolang je maar kan treden. Hij heeft niet gezegd hoe. Zolang je maar gelooft dat God met je is, kan je treden op schorpioenen en slangen en tegen de gehele legermacht van Satan. En niets kan je over enig kwaad doen. You are on the winning side. You better believe it. Waarom is het belangrijk dat u het moet geloven? Als u denkt dat u aan de verliezende kant bent, gaat u ook een verliezende mentaliteit hebben. Maar deze heb je, nou wie niet wie.

Daar zullen teksten als alle dingen zijn mogelijk. Voor degene die geloven, zullen normaal zijn voor u. Daar zullen teksten Marcus 11 vers 22. Hebt geloof in God. Wie tegen deze berg zal zeggen, berg hef je op en werp je in de zee. En in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt zal geschieden. De Bijbel zegt, het zal u geschieden. Ik weet niet van u. COVID, heb ik u gezegd, zal ook voorbij gaan. Het is intussen voorbij gegaan. Ja, sommige mensen proberen nog even stand te houden. Maar als dienstknecht des Heren zeggen we, COVID ook zou voorbij gaan. En het is voorbij gegaan. I told you so. I told you so. Dus ik weet niet wat uw situatie is. Maar ook die zal voorbij gaan. Geloof de woorden Gods. U bent gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hebt u zich afgevraagd hoe God de hemel en de aarde geschapen heeft? Ik ben een beetje gaan neuzen vandaag. Gaan onderzoeken. En kwam tot de ontdekking dat God alleen bijna gesproken heeft. De Bijbel zegt, in de begin schiep God de hemel en de aarde. De geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide. En God heeft 14 keer gesproken in 6 dagen. Nou, alles wat je om je heen ziet, heeft hij gemaakt in 6 dagen. En weet je hoe? En God zeide, er zij licht. En de Bijbel zegt, God maakte een scheiding tussen licht en duisternis en noemde licht de dag en duisternis de avond. Dus wanneer je het gaat bestuderen, ga je zien dat God 14 keer gesproken heeft. Hij heeft een paar keer gezegd en God zeide, een paar keer en God noemde en God zegende. Dat zijn de 3 woorden die hij het meest heeft gesproken. En er zijn 2 momenten geweest waarop God gezegend heeft. God heeft gezegend. Al de dieren in de wateren heeft hij gezegend. En weet je wie hij gezegend heeft? Als tweede, u en ik. Al de anderen, hij heeft niet eens de hemel en de aarde gezegend. Aan het einde.

Paper wieder so frei gemacht ist. Wahrlich frei. Maar laat me u herinneren. De Bijbel zegt, en God zeide in vers 26, Genesis 1. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen der zee en over de gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over het kruipend gedierte dat op aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. Laat me daar even stoppen. God zegende hen. Dat want dat iedereen die een vrouw is of een man, is door God gezegend. Ja, maar mijn man zegt dat. Is je man? Is zijn woord zwaarder dan van God? God heeft u reeds gezegend. Je kan alleen zijn wat jij accepteert te zijn. Maar als u vandaag zou zeggen, ik zal de woorden Gods geloven. Nou, een trapball game. Ik heb mij dit jaar voorgenomen om God te geloven in alles. In alles. God zei het tegen Abraham. Abraham, als je de sterren van de hemel kan tellen, zal je nageslacht ook zo zijn. Abraham deed niet zo als sommigen van ons doen. We beginnen te tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Abraham zegt, u hebt gesproken. Dus ik geloof u. Weet je, als je die tekst letterlijk leest, zegt de Bijbel, en Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Weet u, u kan mij voor de gek houden. U kan uw medemens of uw medegelovigen voor de gek houden. Maar iemand die God werkelijk gelooft. Hey, vroeg of laat zal je de resultaten zien. Vroeg of laat zal je zien dat God op brokotoro. Vroeg of laat zal je die verandering zien. Goed of laat zal je merken dat ik gado toch werkelijk aan asmadadi. En als mijn baby werkelijk ik gado. Want voor zie abende zo. Maar nu en na. Begrijp je? U zal het zien. Maar wie moet het geloven? Nee, ik moet voor u geloven. Dat is een persoonlijk ding. Als je gelooft dat je ugly bent. Je bekijkt dat jij bent ugly. Ik geloof dat ik de mooiste man in de zaal ben. Hey! Alla de barba mauna lukumiara. Mina a probleem. Amen. I know who I am. I understand who I am. I know that the Lord has created me in his image. He has made me like Jesus. I know I'm under construction, but I understand God is doing something great in me. I just have to believe his word. I just have to have faith in his word. I just have to understand that the words of God are life. The word of God are life. When God has spoken, something will happen. When God has spoken, the heavens and the earth, they move.

van God. Ik profeteer voor iemand vandaag. Terwijl u denkt dat God het niet kan doen, zeg ik u dat God reeds ready is om het te doen. Maar de Bijbel zegt, als de Zoon des mens komt op aarde, zal hij geloof vinden. Kijk iemand aan. Zeg tegen de persoon, al is je geloof zo klein. Als een mosterdzaad. God ziet het. En God zal het eren. En God zal voor je werken. He never stop, he never stop working. Even if I don't feel it, he never stop. He never stop. Come on. He never

0: Kom maar, als u dat gelooft, geef de Heer een daverend applaus. Het wereldsysteem, probeert alles te doen om ons afhankelijk te maken van Babylon. Maar de Bijbel zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. God heeft u nooit gezegd dat je iets moet doen dat je niet kan doen. Anders hoeft hij geen God te zijn. Laat me het nog een keer herhalen. God heeft u nooit gezegd om iets te doen waarvan je weet dat je het niet kan doen. Je moet alleen doen wat hij je zegt om te doen. En als hij je gezegd heeft om het te doen, ook al gelooft niemand het, u bent in staat om het te doen. Ook al verklaren ze je gek, u bent in staat om het te doen. Waarom? Omdat God gesproken heeft. En als God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? Wie zal dan tegen u zijn? Shh, shh, shh. 40 jaar was Noach bezig. Shh, shh. Ze verklaarden hem gek. De Bijbel zegt, Noach was de rechtvaardige predikant. Die 40 jaar ze vertelde, God gaat die aarde vernietigen. U staat er niet bij stil. 8 mensen maar zijn gered. Wat zegt Jezus? Het zal zijn als in de dagen van Noach. Wanneer hij terugkomt. Een van de tekenen is dat de mensen Gods woord niet meer zullen willen geloven. Ze gaan de kerk gek willen verklaren. Omdat ze verduisterd zijn in hun verstand. En op weg zijn naar hun verdoemenis en ze weten het niet eens. Maar God zegt, ik zal een volk hebben. Die mij zal eren. Laat mij u iets vertellen vandaag. Ik heb iets meegemaakt dat me bijna... Heb ik mezelf gek verklaard, Nathalie. Omdat er iets met mij gebeurd is en vandaag dacht ik eraan. En denk ik, oh, dat bedoelt God. Volk zeg ik, ik zal een volk hebben, 1 Petrus 2 vers 9. You are a chosen generation. Een volk dat zijn lof zal verkondigen. Als u geen reden hebt om God te prijzen, gaat u dat niet doen. Weet u wanneer u God gaat prijzen? Wanneer hij iets voor u doet. En als God niets voor u doet, wordt u een religieuze christen. Maar als u God gaat geloven, gaat hij u zegenen. The Lord will increase you more and more. Maar God heeft een taal. En zijn taal heet geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Want wie God, tot God komt moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Als u rijk bent, u bent al op een level. En God zegent u met een hemd, is het gewoon. Dank u Jezus. U ziet de waarde van niet meer. De meeste mensen hebben God het meest geprezen toen ze niets hadden. Maar naarmate God ze zegende, werd het als normaal. En is mij ook overkomen. En ik bad de Heer voor een auto. Een nieuwe auto. En de dag waarop ik de sleutel kreeg in handen, dacht ik bij mezelf, laat me rijden richting Sanderij om even tot mezelf te komen, want ik rijd in een nieuwe auto. En terwijl ik reed, kwam iets over mij. En ik reed en ik zag mezelf de Heere prijzen als een gek. En ik dacht bij mezelf, wat is dit? Ik begon te prijzen. Halleluja, Heer, wat is dit? Heer, om een materieel ding prijs ik u. Maar het kwam gewoon uit me. Ik stop wat je zei, pas ik geleden met je prijzen. Mijn opa kutraan, mijn wang met je prijzen. Maar ik dacht, Heer, maar is dit niet verkeerd? Ben ik niet materialistisch geworden? Want zelf in de kerk heb ik u niet zo lang geprezen. Toen begreep ik dat ding. Mensen prijzen God, hoe meer God ze zegent. Maar om God ze te laten zegenen, moeten ze geloven dat hij bestaat. En dat hij gezegd heeft dat hij u zal zegenen meer en meer. We willen graag geloven in een God die vindt dat het oké is zoals u bent. Het is een schande voor God als wij zijn kinderen zijn en niet kunnen demonstreren dat God ons gezegend heeft. En geen drugs of corruptie. Maar dat we kunnen zeggen, God heeft ons gezegend. Daarom kon Abraham zeggen, ik wil niets van jou hebben. Omdat je morgen niet moet zeggen dat jij mij gezegend. Ik zal God geloven en God zal mij zegenen. We sluiten te veel compromis waardoor we niet die zegen van God niet kunnen doen. Maar we surfen, we dienen een grote God. Die eigenlijk gezegd heeft, de aarde en zijn volheid is des Heren. En hij wil het geven. Laat mij u zeggen, u hebt geen mooie wagen nodig in de hemel. En de hemel gaat die vliegen. In de hemel hebt u geen vliegtuig nodig. U hebt geen gouden taart nodig in de hemel. Daar loopt u op goud. Dus die zegeningen die God ons wil geven, zijn niet voor de hemel bestemd. God wil net hier zijn volk zegenen. Waarom? Om die wereld jaloers te maken op jouw God. Maar als je dezelfde mindset hebt van die wereld, dan hoe gaat het gebeuren? Wie heeft kinderen hier? Laat me die prediking een beetje makkelijk maken. Wie zou zo'n kind alles willen geven? Alles, alles. Als ik nu 10 fietsen ter beschikking zou stellen, ik vind mijn loon die voor boek kan dit trouwens mijn job abrasali voor je kind. Kan die ifu tu broko jap ching. Look what tusma bije opo bami. Amen. Als u alles wil doen voor uw kind, hoeveel te meer wil God niet alles doen voor zijn kinderen? Heb ik kinderen God zien? Alles maar ik zo even. Shift. Ga die Bijbel lezen. En geloof die Bijbel. En ik zeg u dat alles wat je zal ondernemen, zal gelukken. Moet ik het bekken met het woord? Welzalig de man, Psalm 1, die niet wandelt in de raad der godelozen. Die niet zit in de kring of staat in de kring der spotters. Maar zit in de kring der spot. Begin opnieuw. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zonde, nog zit in de kring der spotters. Kijk waarom ik zeg, moet je naar het woord. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallig heen. En die zwet overpeins bij dag en bij nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks geloof niet verwelkt al wat hij onderneemt, zal gelukken.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Mi hele bio fica mi noite.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
1: Wow, correct, ja. Hello, man like Vic. Yeah, you've heard the news. All right, then it's time to go. I'm ready. See you at the park.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje, maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfissi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Dat want dat je afvetti komt ten einde. En terwijl je de in afvetti, je nu abnoti voor de moroleki, tegen koning Jezus, dat je afvetti na voor je masra. Akse me kapotje onder en vrij. Akse me ka haar je kroos bekona een. Bika afvetti na voor een.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naf you.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit!

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
0: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected na Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
0: Connected na Scoro, online plus lady is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani Naskip Naf you.
3: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani Naskip Naf you.
4: You're locked into the FM hot spot. 94.5 hot. I-94. 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: Het is 3:00.
1: Luisteraars, dit is het programma. We willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. We praten over Jezus op de stormen. Ik lees daarvoor uit Mattheüs 8, vers 23. Hij stapte in de boot en ging met zijn discipelen aan de overkant van de meer. Het gaat hier over Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Terwijl zij overvoeren, stak er plotseling een hevige storm op. Jezus lag te slapen en werd er niet wakker van. De discipelen werden zo bang dat zij hem wakker maakten. Heere, schreeuwden ze, red ons. Wij vergaan, Jezus zei. Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie zo weinig vertrouwen? Hij ging staan en zei tegen de wind en de golven dat zij moesten ophouden en het werd doodstil. De discipelen wisten niet wat ze zagen. Wie is hij? Toch vroegen zij zich af. Zelf de wind en de golven doen wat hij zegt. Uitgaande van dit woord wil ik u zeggen dat er altijd stormen zullen woeden in het leven van de mensen, in dit geval de mensen, de gelovigen. Want sommige mensen denken als ze tot geloof zijn gekomen dat alles zal stoppen, dat ze niet te kampen zullen hebben met stormen, met problemen. Nee, het is helemaal niet zo. De stormen zullen komen. Zij denken altijd dat de stormen ze vaarwel zullen zeggen als ze tot bekering zijn gekomen, omdat ze Jezus nu kennen. De stormen zullen juist op ons afkomen om ons sterker te maken. Niet om ons te breken of om ons te ontmoedigen, maar om ons sterker te maken in ons geloof. Ons geloof moet niet wankelen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling, dat ons geloof geen schipbreuk gaat leiden. Het moet niet wankelen. Het moet stand houden dwars door de stormen heen die we meemaken. We moeten dus sterk staan. Ja, we moeten dus sterk staan zodat wij niet voor onprettige situaties gaan buigen. Juist moeten de situaties voor ons buigen. De bedoeling is dat wij door de stormen sterker worden. Dwars door die stormen moeten wij sterker worden en ons geloof moet geen schipbreuk gaan leiden. Het moet niet wankelen. Het maakt dus niet uit wat zich dan ook voordoet in ons leven. We moeten stand houden met Jezus, onze Heer en Heiland. Hij is meester over de stormen. Hij is meester over de natuurlijke en over de geestelijke stormen. Natuurlijke stormen worden dus op zee, op het water, terwijl de geestelijke stormen in ons leven plaatsvinden. Het kan zijn ziekte of allerlei vormen van problemen die op ons afkomen. Ja, om ons te ontmoedigen, om ons geloof op te geven. Maar we moeten dwars door de storm sterker worden. Want we hebben hem, Jezus Christus, als een anker in de storm. Een God die ons nooit zal verlaten en ons nooit zal begeven. De Heere zijn liefde is oneindig. Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten. En wanneer de stormen op onze levenspad komen opdagen, staat Jezus klaar om ons de helpende hand te reiken. Hij zal ons nooit begeven, hij zal ons nooit verlaten. Jezus is en blijft Heer over de stormen. Het zijn natuurlijke, het zijn geestelijke. Zoals ik al zei, krijgen we te kampen in ons leven met de geestelijke stormen en de natuurlijke stormen die vinden we op de water. We vinden ze op de wateren, de rivieren, de zeeën. Dwars door de stormen, waardoor wij als gelovigen doorheen gaan, wat de problemen ook mogen zijn, weet dat er stormen zullen woeden in ons leven. En we moeten niet aan het twijfelen, we moeten niet bang zijn, maar we moeten onze kracht putten uit de bron Christus Jezus. Want Hij is onze kracht. Hij sterkt ons op die momenten. We moeten niet buigen voor de stormen. De stormen moeten juist voor ons gaan buigen in Jezus' naam. We moeten roepen tot de Heer om hulp en leiding in deze momenten. Wie dat, zoals Hij de storm op het meer tot bedaren heeft gebracht, dat Hij ook de stormen in ons leven zal doen ophouden, tot bedaren zal brengen. Hij is Heer en Meester over de wateren en over de stormen. Als wij tot de Heer roepen om hulp, zal Hij ons nooit begeven, Hij zal ons nooit verlaten. De Heer is altijd nabij. Hij sluimert nog slaap. Wij sluimeren en slapen, maar Hij sluimert nog slaap. Roep tot mij, zegt de Heer, en ik zal u grote en ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Zie daar, Hij praat tot ons en Hij zegt, we moeten tot Hem roepen. En Hij zal ons niet zonder antwoord laten. Hij begeeft ons niet, Hij verlaat ons niet. Hij zal altijd, als we tot Hem roepen, een antwoord hebben, een oplossing voor onze situatie hebben. En als wij in deze momenten, wanneer de stormen woeden over ons leven, Hem aanroepen om hulp, is Hij nabij. Hij zal u niet begeven, nog verlaten. Hij is nabij en de stormen zal Hij tot bedaren brengen. De stormen gehoorzamen Jezus, ze buigen voor Jezus. Misschien niet voor mensen, zeker niet, maar voor Jezus buigen de stormen wel allemaal. Zoals de Heer in de storm van de discipel is gekomen en heeft voorzien, in de hulp die ze nodig hadden toen ze om hulp riepen, Heer, we vergaan. En ze dachten dat Jezus sliep, maar Hij sliep niet. De Heer heeft ze gered uit alle benauwdheid. Ze vroegen zich ook af van wie is deze dat zelf de stormen Hem gehoorzamen. Zelf de wateren Hem gehoorzamen. Ja, maar Hij is Gods enig geboren Zoon. Onze God, Jehovah, is een God van wonderen en tekenen. Hij heeft de hemel en de aarde trouwens geschapen en alles wat erin, erop en eraan is. En het heeft geen jaren geduurd, het heeft geen maanden geduurd. Onze God is een God van wijsheid, van power en kracht. En Jezus Christus is zijn Zoon die gezonden is naar deze aarde om ons, om de totale mensheid, om de relatie die door Adam en Eva verstoord was te herstellen. Toch? Want door de zondeval van Adam en Eva was de relatie tussen God en mens verbroken. En de Heer heeft zijn Zoon toen gezonden, Jezus Christus, om herstel te brengen tussen God en mens. Kijk, daar zie je Gods liefde. God houdt zoveel van ons dat Hij die relatie niet zo wilde laten. Die Adam en Eva verbroken hebben. Hij stuurt zijn Zoon om deze relatie te herstellen voor de totale mensheid. Dat wij door zijn Zoon, Jezus Christus, tot Hem kunnen komen. In de naam van Jezus, als wij in problemen zitten, situaties... Toch, ik breng ze onder een noemer storm. Dan weten we dat wij de naam van Jezus moeten roepen en de stormen tot bedaren brengen. We moeten hulp zoeken bij de Heer Jezus om ons te helpen. En Hij zal ons helpen, Hij zal voorzien. Hij zegt zelf ook in zijn woord, Hij begeeft ons niet, Hij verlaat ons niet. En zijn woord is de waarheid. We moeten zijn woord aannemen, we moeten het alleen maar geloven. Want zijn woord is de waarheid. De Heer kent ons allemaal. Hij ziet ons allemaal. En hij houdt van ons met een onuitsprekelijke liefde. In die liefde is hij naar Golgotha gegaan. Om als een lam Gods geslacht te worden voor onze zonde. Om ons dichter bij God te brengen. Om de relatie door de eerste mens verbroken was te herstellen. Is hij geslacht geworden, een mens als een lam. Een lam zelf, een dier, kon niet geslacht voor de zonde van de mens. Het was niet genoeg, want wij mensen zijn niet gelijk aan dieren. Toch dus onmogelijk kon het zo zijn dat een lam, een dier, de offer voor onze zonde kon brengen. En daarom moest Gods zoon geboren worden en naar het kruis gaan om die verbroken relatie door Adam en Eva tot stand gebracht te herstellen. En hij is gekomen en hij is gegaan naar het kruis en de relatie is al hersteld voor ons. De Heer ziet ons elke dag. Hij kent ons gaan en ons komen. Hij kent ons beginnen en ons één. De Heer zijn wens is altijd dat wij allen tot inkeer en bekering komen. Hij wil altijd. In de Oud-Testamentse tijd werd gewaarschuwd over een watervloed die over de aarde zou komen. Mensen, een deel geloofde het, een deel geloofde niet. Totdat het water er was, dat het 40 nachten en dagen heeft geregend. De aarde was onder water, er zijn doden gevallen. Toen ze het water zagen, toen geloofden ze het. En in deze tijd praat God ook tot ons, weet je. Hij praat ook tot ons, dat er een einde gaat komen aan deze wereld. En hij vraagt ons ook om zijn wil te doen. Het is niet zwaar. We moeten slechts stappen in geloof. Geloof, we moeten geloven. We moeten tot één keer komen, tot bekering komen. God houdt van de mens. Maar één ding is het waarvan. Daarom was hij zo boos toen Adam en Eva ongehoorzaam waren in de Hof van Eden. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezondigd. En de zonde, wat doet de zonde? De zonde brengt scheiding tussen God en mens. En er was scheiding tussen God en de mens en door Adam en Eva. En daarom is Jezus gekomen om deze situatie te herstellen tussen God, tussen de schepper van hemel en aarde en de totale mensheid. En het is al geschied. God wil ons dichter bij hem hebben door zijn zoon Jezus Christus. Hij is het middelaar van het nieuwe verbond. Het oude verbond geldt niet meer. Dat was van de Joden toen, maar het geldt niet meer. Jezus is middelaar van het nieuwe verbond. Wij vallen onder het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is niet van een bepaalde groep meer. Het is voor de hele wereld, alle bevolkingsgroepen, alle mensen. Vroeger was het de Joden, maar nu niet meer. God is wijs. God is wijs. En heeft Jezus naar de aarde gestuurd voor alle mensen, alle volkeren. En door hem, zijn zoon, zullen alle mensen die in zijn zoon Jezus Christus geloven,

Je levenshandel en wandel moet God voor de volle 100% behagen. Het zullen wel dingen zijn, weet je, we zijn mensen, we zijn geen God, we zijn niet zo volmaakt als Jezus en God. Maar dat zullen wel kleine dingen zijn, weet je, maar we weten dat door de genade we onze zonden kunnen beleden. Maar dat wil niet zeggen dat je gaat blijven zondigen en denken van, oh ja, het is genade, ik kan tot God komen. Nee, je moet je uiterste best doen, je moet uitstrekken naar de Heer en de Heer vragen om hulp. Als jij moet buigen voor de zonde, moet er een moment komen in je leven waardoor de zonde nou voor jou moet buigen. En dat kan alleen gebeuren wanneer je de hulp zoekt bij de Heer om je te helpen. Kijk, bijvoorbeeld, ik hou van eten, dus iemand die van eten houdt bijvoorbeeld, toch? En zal altijd in potten gaan en eten, niet meer zonder te vragen omdat hij van eten houdt. En de mensen in het huis worden boos, hij eet maar en eet maar. Het is een kwestie van zonde en nemen zonder te vragen is zonde. Maar in deze situatie, omdat de persoon honger krijgt en eetlust heeft, moet je ook tot God gaan en God vragen om je te helpen. Want je mag niet zodanige eetlust hebben dat je al het eten opeet dat anderen niet kunnen eten. En je eet zonder toestemming. Weet je, je hebt recht op 2 porties per dag. Je eet 5 porties, je eet. Zodra je maar eten in de pot zit, je hebt van die mensen, zodra ze maar eten in de pot zien, willen ze eten. En ze denken niet aan anderen, omdat ze honger hebben. Maar je moet gaan strijden en God zoeken en hulp vragen over de situatie. Wat de zonde ook is in je is. Wat de lust van zonde ook in je is. Toch? Je moet het erkennen dat het er is en dan ga je God zoeken. Je gaat God vragen om hulp. Om je te helpen. Want die zonde gaat niet voor je buigen gaan. Als je niet bij God gaat om hulp te vragen. Je houdt bijvoorbeeld van liegen. Huh? Je zal Jezus om hulp moeten vragen. Want liegen is zonde. Je hebt mensen, zodra een nieuwe dag aanbreekt, zijn ze bezig met roddelen over anderen, praten tot de late avond toe. En zo gaat het elke dag weer. Je zal hulp moeten zoeken bij God voor die situatie. We hebben een mond gehad om te zegenen. We hebben niet een mond gehad om te praten over anderen. Want God zegt dat God goed is. Niemand is goed, alleen God is goed. We hebben allemaal onze onvolmaaktheden, alle mensen. We zijn allemaal zondaren, ik ook. Wij zijn allemaal zondaren. God alleen en Jezus zijn geen zondaren. Juist zij ontfermen zich over ons. En de issue is de zonde die scheiding brengt tussen God en mens door Adam en Eva. Dat is het. En daarom is Christus geopenbaard om die zonde die scheiding brengt tussen God en mens. God haat de mens niet, maar God haat de zonde in de mens. God houdt van de mens en daarom heeft hij Jezus gestuurd om aan het kruis te gaan. Om geofferd te worden voor onze zonde, opdat wij door Jezus, door deze eeuwige hoge priester, hij is geen tijdelijke, tot God te gaan. En het werk van Jezus is geslaagd. Hij heeft kunnen uitroepen aan het kruis. Het is volbracht. Voor ons allemaal. God heeft ons zijn liefde gegeven. Hij heeft ons zijn liefde betoond. Door zijn zoon die hij heeft laten slachten als een lam. Zijn kruis genageld onder zoveel smart en pijn om ons, om de zondeval. Door Adam en Eva tot stand gebracht. Die hebben geluisterd naar de vijand en niet naar God. We kunnen God elke dag dankzeggen. We kunnen God elke dag dankzeggen. En dat moeten we ook doen. Dankzeggen voor ons leven. Dankzeggen dat we ademen. Dankzeggen dat we gezond zijn. Dankzeggen dat we naar het huis des Heren kunnen gaan op de zondag. Dankzeggen dat we een veilige dak boven onze hoofd hebben. Dankzeggen dat we elke dag kunnen eten. Want er zijn velen in de wereld, moet ik zeggen, die geen dak boven hun hoofd hebben. Die niet kunnen eten. Zoveel kinderen die hun vader, hun ouders hebben verloren in de oorlog. En wij kunnen God dankbaar zijn. En wij moeten ook veel bidden voor de situaties in de wereld. Waarbij, wanneer je kijkt naar de televisie, bijvoorbeeld wereldnieuws in beeld, of je leest de kranten, dan zie je de situaties. Dan kan je zo, 1 keer in de week, zo een artikel pakken en bidden erover. Bidden voor kinderen in de wereld, India, Afrika, noem maar. Weet je? Bidden voor ze, bidden voor allerlei situaties. God heeft ons nodig. God wil dat we roepen tot Hem. Niet alleen voor onszelf, niet alleen voor ons land. Maar voor de wereld moeten we roepen tot God. We moeten voor de wereld roepen tot God. God heeft ons geroepen met een doel.

0: heeft ons niet alleen maar geroepen om in de kerk te gaan, de zondag in de banken te zitten. We moeten doen, we moeten bijvoorbeeld evangeliseren. Over Jezus praten in onze woonwijk, waar we werken. Nou, een keertje in de stad. Als je gaat wandelen. Toch? God ziet ons. God kent ons. God doorgrondt ons. God houdt van ons. God heeft geduld met ons. Heb goede moed. Want Jezus heeft de wereld overwonnen. Ja, Jezus heeft de wereld overwonnen. Het is allemaal om de totale mensheid. En we kunnen hem hiervoor ook elke dag dank zeggen. Ik wens u een gezegende zondag toe. Ook een gezegende nieuwe week. In Jezus' naam. Amen.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Dus heb je het kostmara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
1: Hè?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi dofu. Tu lees me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een ver vier. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
4: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: weer. Zeker voor jou.
1: Die Apple Sketchers, dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Apple Sketchers.
0: Ketchup with Apple Sketchup.
2: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fastfood Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
5: As long as I'm breathing.
4: Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Godsereenkiel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: vind van mijn leven niks in Noord-Oost. Zuidwest, kijk op naar uw verleding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Blessing.
1: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Goedemorgen of goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Diana Baumgart en ik ben de penningmeester van onze patiëntenplatform. Vanmorgen ben ik degene die ik jullie van informatie ga voorzien met betrekking tot de juiste voorlichting geven aan onze patiënten, cliënten, zorgvragers. Het is een uitgebreide informatie. In de tweede helft ga ik praten over het verpleegkundig dossier. Dus ik heb 1 uur en ik wil me niet pinnen aan nu dit, nu dat. Je weet het, als je praat over de gezondheidszorg, dan praat je over een brede scala van zorg. Zorg is breed. Het gaat over een stukje geestelijke zorg, het gaat over een stukje lichamelijke zorg en het gaat over een stukje sociaal welzijn. Dus dingen zullen een beetje in elkaar overlopen. U weet dat elk mens heeft recht op zorg. Of je nou werkt of niet, als je in een land woont, of je het nou kan betalen of niet, je moet je op een bepaald moment moet je laten verzekeren. Of je moet een aanspreekpunt hebben. En hoe doe je dat? In de eerste instantie ga je naar je huisarts. Je gaat naar je huisarts als je ietsje mankeert. En wij zijn als patiëntenplatform, zijn wij ook een aanspreekpunt met betrekking tot de zorgvraag. Wanneer je bij je huisarts geen gehoor krijgt met betrekking tot je zorgvraag, dan kun je ook naar de ombudsman gaan en zeggen van dat en dat gebeurt er. Hoe kom ik aan de juiste informaties? Wat wij ook doen, wij geven ook een stukje voorlichting met betrekking tot gezondheidszorg. Luisteraars, wij hebben een luisterend oor. We luisteren, en ik zeg met nadruk, luisterend oor. Je hoeft niet altijd mensen van advies te dienen, maar luisteren is het allerminste wat je kan doen. Je oor te luisteren leggen. En daar begint vooraf aan respect voor elkaar. Als je geen wederzijds respect hebt voor elkaar, kun je A, niet met elkaar praten. En B, je kunt ook niet luisteren naar elkaar. En als je naar elkaar kunt luisteren, dan heb je al een aantal strepen voor. En hoe krijg je die juiste informatie? Door naar je huisarts te gaan, mensen. Je gaat naar je huisarts en je gaat daar praten en je gaat om die informatie vragen. Je gaat de huisarts vertellen wat je voelt en wat je denkt en wat er met je aan de hand is. Wanneer je denkt dat je niet met de huisarts kan praten omdat je een bepaalde vrees hebt, mensen, dan adviseer ik u, neemt u iemand mee. U kunt altijd iemand meenemen die je vertrouwt en waarvan je denkt, aan deze persoon kan ik het vertellen. En als je denkt, ik ben de taal niet machtig, mensen, praat in je eigen taal. Praat Sernantongo, want Sernantongo na fun alamala. Praat in het Surinaams of vraag aan iemand die je taalmachtig is om met je mee te gaan, zodat je dat wat jou niet bekend is, dat je dat kan vragen om te vertellen wat er eigenlijk met je aan de hand is. En gelooft u me, mensen, er zijn altijd mensen die dat willen doen. Dus u weet het, uw huisarts is uw aanspreekpunt. En als u denkt van, oh God, ik kan niet naar mijn huisarts gaan, want ik ben niet verzekerd, dan ga je naar het ziekenfonds en het ziekenfondskantoor. Daar kun je dus ook vragen om hulp. En of je nou werkt of niet, er is altijd een mogelijkheid om je te verzekeren. Of je gaat een sociale kaart halen. Je gaat naar een ziektekostenverzekering. En zij zijn verplicht om jou dan een kaart te geven. Want ine roko ino aba money. En daar ga je om die hulp vragen. En daar zul je de juiste informatie verkrijgen. Ik geef ook een aantal andere tips. Want zoals u weet gebeurt er heel veel in het land met betrekking tot zorg en gezondheid. En zo, want je weet het, je kunt zorg krijgen, maar je leeft zelf niet gezond. U weet het, de zon is verschrikkelijk fel. Als een faya dat ik kan vader flow. En sommige mensen houden daar geen rekening mee. Zet een petje op je hoofd, vooral voor kinderen, volwassenen ook. De senioren, burger voornamelijk. Drink voldoende water. Neem een flesje water mee als je onderweg bent, zodat je jezelf van vocht kan voorzien. Bedek je hoofd. Loop niet in de te felle zon, want je kunt onderuit gaan, mensen. Dat zijn een van de tips die ik geef. Onze zieke mensen en de mensen die ook die zorg nodig hebben, neem uw medicijnen op tijd in. Als u uw medicijnen op tijd inneemt, dan hebt u al een streepje voor en zo. Want sommige mensen slikken hun medicatie ook onregelmatig, waardoor je die medicijnen soms niet optimaal werken. En zo, ga tussen de middag, vooral senioren, burgers, kinderen, laat uw kinderen even tussen de middag een uurtje rusten om weer wat energie op te doen, om zo een goede gezondheid tot stand te kunnen brengen. Lieve mensen, ik benoem het ook maar, want zoals u weet, ik praat met u, maar ik praat ook namens mezelf, dat waar ik woon zoveel herrie gemaakt wordt, dat je er soms helemaal dizzy van wordt. Geluid heeft ook te maken met geluidshygiëne. Wanneer je te veel naar harde muziek luistert, of je rijdt met je klakson, je tutert de harde muziek in je auto, mensen, nogmaals, heel erg slecht voor uw geestelijke gezondheid. U kan er ook doof van worden. Dus het zijn allemaal tips die wij u geven om een gezonde levensstijl te behouden. Want wij denken dat je maar op los kan leven. Maar ze zeggen niet voor niks. Ziekte komt te paard. Maar hij gaat te voet. Want wanneer je ziek bent, dan denk je soms van, ach, dat is maar even. Maar soms kan het je zo kwellen dat je denkt, wat heb ik eigenlijk misdaan dat ik zo ziek ben? Ik heb toch niets gedaan. Maar u heeft het niet in de gaten dat u de dingen die u onder de leden heeft, heeft verwaarloosd. En het moment dat je dan om die hulp gaat vragen, dan kwelt het je zo dusdanig dat je soms denkt van, wat heb ik gedaan? Of hoe is dit mij overkomen? En zo. Daarom zeg ik van, neem je medicatie op tijd. Eet niet te veel zoetigheid. If you buy one limonade, als je een liter fles limonade koopt voor je kinderen, zet er nog echt een liter water bij. Om zo minder zoet tot je te nemen. Want ik zeg u nogmaals, ziekte komt te paard. En sluiperder gaande, dan verergert het zich. En dan denkt u van, o jee, dit had ik dus nooit geweten. Ook wat hier heel veel gebeurt in Suriname. Mensen eten verschrikkelijk veel zout. Al die kruiden, al die zoutige dingen die we in het eten doen, dat is ook heel slecht voor onze gezondheid, onze nieren, je lever. Al deze organen, als je te vet eet, zal zich ergens breken. En soms zeggen mensen, ach, ik eet, want ik leef toch maar één keer. Een keertje te veel van iets eten zal jou niet schaden, maar met regelmaat of altijd te veel zout en te veel suiker zal zich ergens op een gegeven moment gaan wreken. En dan denk je van, o jee, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Of je kookt met te veel vet, daar heb ik nooit bij stilgestaan. En dan wil je die informatie hebben, maar daar ben je bijna te laat. Lees de dingen om de juiste informatie te verkrijgen. Vraag om die informatie, zodat je weet waar je aan toe bent en zo. Als je in het ziekenhuis bent, of als je in het ziekenhuis komt te liggen, vraag ook aan de verpleegkundige of degene die die zorg over je heeft, om jou die juiste informatie te geven. En zo, want alleen dat kan je helpen. Als je mond stijf dicht houdt en je zegt niet, dan weet men niet wat er met je aan de hand is. Maar om de juiste informatie te verkrijgen, betekent het dat je gewoon moet gaan praten en moet vragen van, hoe zit het nou eigenlijk met dit? Of hoe zit het nou eigenlijk met dat? Kunt u me helpen hoe ik deze informatie tot me kan nemen, of wat moet ik doen om hiermee om te kunnen gaan? U kunt de Stichting Patiëntenplatform ook vragen van, hoe zit het met die informatie? Wij geven ook zeker twee keer in het jaar zorgen we voor een lezing met betrekking tot een ziektebeeld of iets dat het land waar het land onderlijn. Zoals je ziet waren we geplaagd door de chikungunya mug. En die chikungunya mug is een mug die de mensen geprikt heeft en zo. En die daardoor verschrikkelijk ziek zijn geweest en zo. Daarom is een van onze informatie, het is nu droge tijd, ruim de rommel in je tuin op. Ruim alle leegstaande vazen met water. Plassen, laat geen water onnodig staan. Want in dat vieze water wat je laat staan, Daar komen larven uit. En die larven die worden een mug, eitroa, mosquita. En als je een slechte weerstand

je kwellen. En dan zal je jezelf afvragen van, hoe komt het nou eigenlijk en zo? Als je 's morgens opstaat, open je osso, hark je jari, krim afvuil in die omgeving. Het is nu droge tijd, dus nu alles is droog, alle goten zijn droog, alles is mugvrij, denk je dan. Maar als het regent of er komt ontzettend veel regen, dan zal deze mug zich weer oppoppen en heb je niet geïnformeerd, dan zal deze mug je prikken en dan zijn we dus weer ziek. Een van onze juiste informaties die wij u verschaffen zijn de vissen die dood liggen in de rivieren en waar er kwik gewonnen is in onze rivieren en waar er allemaal vissen in voorkomen die ook in dat kwikwater hebben gezwommen, waardoor onze bevolking die vissen gaan eten en de kwik die deze vissen in hun lijf hebben weer gevangen worden en deze vissen worden verkocht en de mensen die we in de binnenstad hebben en overal ook met kwik vol zitten en deze kwik komt weer in ons lijf omdat wij de vissen hebben gegeten. Het lijkt niet zo ver van mijn bedshow, maar lieve mensen, gelooft u mij, dit is iets dat dichterbij staat dan u denkt. En zo, ik zal u vertellen, ik ben nu bijna bang om vis te eten. Omdat er zoveel dode vissen zijn in de rivieren en in de kregen vanwege de kwik. De mensen gaan goud zoeken in het bos en gebruiken de kwik om dat goud uit de grond te halen. En deze kwik die vervuilt het water en die vissen die zwemmen er. En dat ding krijgt een soort boemerang effect. En als wij gaan vissen, dan vangen we de kwikvissen. En deze vissen worden weer aan de man gebracht. Die worden verkocht. En als je daar vatbaar voor bent, dan zul je ziek worden. Maar hoe dan ook, door het eten van al deze vissen die in het kwikwater zwemmen, die komen dan weer in bij de mens. Dat ding is een visuele cirkel en zo. En daardoor worden mensen hartstikke ziek. Dit is ook een vorm van goede informatie verschaffen aan u mensen. En dat ding gaat in een cirkeltje rond, want u wordt ziek en u gaat naar de dokter. En wanneer de dokter u gaat onderzoeken, dan komen al deze kwalen die poppen op. En u vraagt zich af, hoe komt het eigenlijk dat ik ziek ben? Hoe komt het dat ik dit heb? Hoe komt het dat ik dat heb en zo? Terwijl het een kwestie is van stilstaan en bij jezelf te raden gaan van, leef ik nou wel gezond? Waar moet ik die informatie halen? Nogmaals mensen, informatie verhaal je eerst bij jezelf. Door bij jezelf te raden te gaan van, leef ik wel gezond? Doe ik wel de gezonde dingen? En dan uiteindelijk is de huisarts degene die jou die informatie kan verschaffen. Mensen onderling kunnen je die informatie geven. Je hebt de RGD's waar je de informatie kan halen. Ook vooral de RGD's kun je informatie krijgen. Als je in het ziekenhuis komt, kun je kijken

bij welke balie, waarvan je denkt, je kan vragen van dat en dat mankeert mij. Wat moet ik doen? Want je hebt sommige mensen hebben ook geen huisarts. Maar ik kan u vertellen, informatie kan je overal krijgen. Als je gewoon een mobieltje hebt, mensen hebben een mobieltje, maar weten soms ook niet hoe ze hun mobieltje moeten gebruiken. Als je internet hebt op je mobieltje en je kunt op YouTube gaan en je kunt naar allerlei muziek luisteren, naar allerlei andere dingen, dan kun je voor jezelf ook op je telefoontje gaan en naar Google gaan en gewoon de informatie opvragen. En soms hoef je maar één zin te schrijven of één woord te schrijven. En die informatie, je kan tegenwoordig naar Meta gaan. Dan komt die informatie naar je toe rollen. En dan kun je daar ook over gaan lezen. Maar in de eerste instantie zeg ik u, uw huisarts, die kan u heel goed van die informatie voorzien. En niet alleen die huisarts, die assistent die die huisarts heeft. Als je binnenloopt en je vraagt aan die assistent, en als het goed is, moet het een doktersassistent zijn of een medisch onderlegde persoon die daar bij de balie zit. Als u gewoon even daar naartoe loopt en u vraagt wat informatie met betrekking tot iets wat u wil weten. U kan ook naar een goede apotheek gaan en aan die apotheek zeggen van, kijkt u, dit zijn de medicijnen die ik krijg, maar ik weet even niet hoe en wat. Dan zou degene die bij de apotheek zit of waar dan ook die verstand heeft van medicijnen, die moet ook in staat zijn om u te kunnen helpen om aan de juiste informatie te komen met betrekking tot uw gezondheid en zo. Goed, gezondheid heeft ook te maken met een stukje gedraging in het verkeer. Mensen, ik smeek u, hard rijden is geen kunst. Als je op je gaspedaal trapt, dan kan u keihard rijden. Maar de gevolgen van het hard rijden, dat is een toffe ellende. In een binnenstad zou je niet harder dan 30, tussen de 30 en de 40 moeten rijden. Hier in Suriname heb ik gemerkt dat je 40 mag rijden. Maar geloof mij, 35 zou het de maximale snelheid moeten zijn om te rijden, om nog te kunnen reageren. Let u op het verkeer. Let u op overstekende kinderen. Want de consequenties zijn daar. Consequenties zijn verschrikkelijk. Vooral kinderen. Die kunnen daar verschrikkelijk onder lijden als u te hard rijdt en zo. Nog een ander ding, dan ga ik eventjes een pauze inlassen. Een ander ding waar ik met u over wil praten met betrekking tot informatie en voorlichting verschaffen. Mensen, tussen 6 uur 's middags en 6:30 's avonds. Mensen, automobilisten, bromfietsers, doet uw lichten aan. U kunt niet in het donker rijden, levensgevaarlijk. En nogmaals, licht aanzetten in uw auto betekent, u zal niet meer benzine daarvoor verbranden. U zal ook niet minder benzine verbranden als dat u de voorzichtigheid en onze gezondheid in acht neemt. Als u in het donker rijdt, kunt u makkelijk iemand aanrijden. Dus mensen, zorg ervoor dat u uw lichten aanzet tussen 6:30 en 6:30 van uw auto of uw bromfiets en zo.
Met betrekking tot gezondheid, ik weet dat de zon fel is. Maar als je een zwakke gezondheid hebt en je zet je airco aan in je auto, het in- en uitstappen van uit je auto in die airco en niet voldoende drinken, kan er ook voor zorgen dat u ernstige klachten krijgt met betrekking tot uw longen, uw gezondheid. Terwijl als je heerlijk je ramen een beetje openzet, dan waait de wind. Ik weet dat u zegt van ja, maar dan is het herrie en dan is het warm. Maar als je al een zwakke gezondheid hebt, dan bent u ook eerder ziek. Dus dat zijn allemaal tips hoor. Ik heb gesproken over de voorlichting met betrekking tot gezondheid en voorlichting verschaffen van waar moet ik naartoe gaan als ik me niet goed voel en als ik die hulp nodig heb. Ik stop eventjes. We gaan even pauzeren en zijn weer dadelijk bij u terug. En dan gaan we praten over dat patiëntendossier. Oké, super. We gaan nu even wat muziek opzetten en komen zo bij u terug.

0: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
1: Mi radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

auto onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naf you.
2: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani. Naskip. Naf you.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: happen? What? That's what Dina say. Where is the land that forbidden? On the river here, how should I your shallow and our own rupers? No, long. Eer lang in ons midden. Ja, luisteraars. Ik ben Genesee.
1: En ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen. Radio Shalom is

0: Het is 8:00.
1: Luister elke zondagavond tussen 8:30 en 8:30 naar het programma Kingdom Life Movement, Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes de WhatsApp. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement, Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masara. Lobiwang brangasa me bariwang gado blessi. Winsotse fusranang ofu agron tapuyude. Lobiwang doro genade. Bikacha abra awortu awani fugado abrajiu. En evide na gelegenheid, ja, belwansa, belwan brara sms'ing of apping. Want aboskopu di me echa, adebestemd lobiwang di ala libisma. Maar in het bijzonder, die de one die aanvaardt Jezus Christus, lik de heiland en verlosser. Lobiwan te uluku dan weshi dat die ikantaki de man nanga de uma di gadokari ne accepteer aboskopu disi. Ikantaki boomfuru fuding ne accepteer aboskopu disi. Maar je begrijpt Lobiwan taki eva dona ding dan kinky no fin presi. Ja toch, want je begrijpt dat de ego om een lichaam voor Christus, dan je op man nanga uma die gado kari, die abba bediening, die abba genade gave, die moest zorgen dat je lebi wang ego boom nanga a volk voor gado, de pchin voor gado. Maar je begrijpt dat je te awanif den de basi abrading, teren kiezen voor ik kan taki libi lekva dewani, dat je begrijpt taki dan verandering noma fin presi. Ja, sabtire taki ano didibri esorgu taki unoma libi lekva fiti, ano een of andere regering esorgu taki unoma libi lekva fiti, akon doro aleri. Dat wan taki i ap leer man, di mus ji aleri, di mus sorgu taki, lobi wang we libi lek moro, lek wini man, nanga masra Jesus. De leer man, tisa tak, abba frant wortu, fu cha abra a wani fugado, lobi wang ji de pchi fugado, ji a folk fugado. Ma je begrijp taki, te de verlaag as standaard, want je begrijp taki, lobi wang, libi doro asantaye, de as standaard, die egal die wie, die de wederom, die de opnieuw geboren. Maar, doordat de verlagen standaard, dat je begrijpt dat je alleen die egi, ego tenang aan gehoorzaamheid na amang, a uma fugado, a voorganger, en dat zorgt dat je alibi die umus libi, lobi wang, unomande in staat voor libi alibi, want na tewe libi doro asantaye, dat we de in staat voor libi lek fafiti. Dat want tak doro asantaye dan ei def shitaki wi abasref meester, asref leidsman en asref goede herder. En dan van oman def shi lebi wang na afaswawe libi, afaswawe go om na makandra, dat i wi e behoort tot azelfde lichaam, azelfde koninkrijk, saptire taki anode duivel schuld, akon doro aleri du chisi. Want if we tis aleri fu ko ondro tiri fu asantaye, fu worden geleid door asantaye, dat want taki na a karakter fu asantaye wo abi, na a maniri fu asantaye wo abi, na alibi lobi wandi asantaye estelu in staat fu libi, na dat ode zichtbaar, dat ode merkbaar. Dus begrijp en verstand taki, ik kan taki a lichaam fu Christus, ne accepteer aboskopu disi, want aleri di eji, aleri lobi wang di de pchifu gado e chisi, ak motofu a verlaagde standaard. En a verlaagde standaard, dat wan taki gehoorzaamheid na a voorganger, a manfu gado, dat de lobi wang, ikan taki sang de centraal of sang e worden toegepast, lobi wang, dat na aleri di e worden toegepast. En aleri dat zorgu taki unoma libi en adefsi taki ude geheel anders. Anoma adefsi lobi wang dat we libi Lekkie vernieuwde en veranderde mensen. Lubiwang, misabi dat hij je abman nanga umafugado. Ja, je abi, zeg maar, dienstknecht, de dienstmaagd, die wan verandering in je lichaam voor Christus. Maar je begrijpt dat die verandering die de wani, nog ten koste van alles. Ja, de wana verandering, maar met behoud voor een verlaagde standaard. Ja, toch, de wana verandering, maar je begrijpt dat alleen die egotenanga gehoorzaamheid naar een voorganger, een man fugado, een uma fugado, ding noan verlaat alleen dat hij. De wan behoud alleen dat hij. Vandaar dat hij sabi taki, een verandering die de wani, die de suku, een verandering dat hij, lebiwang, ik kan taki na die de eigen doelen. Ja, den abdoelen voor ogen. En je begrijpt dat de wanverandering, zodat hij den kan bereiken, den doelen, ja, die de ab voor ogen. Maar die eigen om een verandering, zoals ik van Gadowani, door een maamtje Jezus Christus, den begrijp en verstand dat hij, als Santa je na één moest teka controle, na één moest abba controle, uiteindelijk, in en door alibi voor wie die de wederom geboren. Dus als Santa je na één moest tiri a man, a umafugado, a voorganger, a natrobe fiu na een bischop, apostel, profeet, als Santa je moest tiri, en als Santa je etiri, ou def si na je handelwijze, ou def si na a gedrag voor unu. Lobby wang door a Santa je, weet is wan nieuw karakter, weet is wan nieuw manieri. Ik kan dat weet is wat nu libi. En dat die na te u de bereid voor Jozef Abra. En ik van dat ik ba verandering libi wang of een prezi pas te de man aan de uma fugado konta pa prezi dat dem jiden seref Abra volledig Abra na asanta ye. Madoro a leri die er worden toegepast a zogenaamde conference leer dat je begrijpt dat je dat je kan tang aan een karaktervoeding, aan manierenvoeding. En aan leren die deze abra, en zorg dat ook toe de wan die etjes aan leren, en tang aan een karakter, aan een manierenvoeding. Want je begrijpt dat je a gemeente, ja, a man voor gado, a bon visie. En a visie voor a gemeente of voor a man voor gado, je kan tang aan karakter voor je, je kan tang aan manieren voor je. Zolang je voldoet aan de voorwaarden, lobbywang, die de potio of die DGU. En dat is zo goed dat je begrijpt dat je dan te eigen om een volledige waarheid. Dat we zien dat je eigenlijk je de ene positie per je virusreven veroordeeld. Maar sapt je dat je aan de award toe, lobbywang, die me echa abra. En award to me echa abra, a de award to you abi, maar door een verlaagde standaard, dat je begrijpt dat je dan sayu chisi, lebiwang, je kan tak de beperk, de begrens, maar nu, je begrijpt dat je abwa wani, maar a wani fi you, no kan de basi, a no kan tan basi abra you, want, u de wederom, u de opnieuw geboren, en wa heer nu libi bijing, eva nu libi bijing, dat want tak da gro na ini. En we gro na ini doro asanta ye. Niemand is goed, niemand is volmaakt, is de waarheid. Maar Jozef Abra na asanta ye. Asanta ye moest teka controle Abra. Asanta ye ne stelu wa in staat lobi wang fu du aroko, maar stelu ook to in staat fu libi alibi. En je begrijpt dat je doro a verlaagde standaard. De kan taki ego om aroko di uchis fudu, aroko di ude in staat fudu. Maar begrijp en verstaan, lebiwang, efu asantaye netirunu, unoma libilek fafiti. Ja, eigenlijk, unomang de voorbeeldfiguren insra kondre. Unomang, ik kan taki zorgu dat verandering even prezi. A verandering lebiwang ay bijina unu. Dat wan taki leki chief fugado, lek volk fugado, lek lichaam fu Christus, u mus wan verander. Ja, u fosi mus verander. Maar if u no wan verander, je begrijpt dat je dan onomang de voorbeeldfiguren in zijn kondre. Want je begrijpt dat je dan de asanta je is stelde in staat voor mekaar verschil uit. Ja toch, na asanta je is stelde in staat voor Libi en na defsi dat je hoe de geheel anders. A boskopo futide, lebi wang, wo goi na boskopo futide, ma fosu goi na boskopo futide, da me begi, hemelse vader, megi u grantangi, dat je tek abra volledig, volkomen, totaal, tek abra fu mi ede, go mit mi futu grong, no mi wani, no libisma wani, ma yu wani, hemelse vader, grantangi, da doro asanta ye, bisa de ook tutide in staat, fu tja abra awani fu yu, en grand tangi dat die a woordu sa go en en sa kere ledig terug of as a do sa yu esene fu do in Jesus Christus name. Amen en amen. Lubi wang tide a boskopo fu tide ego abra a openbaring fu a geest. O lees ik moto uit 1 Korinthe 12 vers 7 lubi wang ade wang bekende gedeelte voor de Bijbel. Ik kan taki die alle wederom geboren zijn voor God sabi. Dus 1 Korinthe 12 vers 7 alle zijn voor God sabi. Maar je begrijpt lebi wang taki sapwan sani en handel overeenkomstig anasrevi. Kolisi 1 Korinthe 12 vers 7 akopi taki vele gaven één geest. Vers 7 taki, maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Lubiwang, aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Dat want taki, asantaye Lubiwang, na één is zorgu taki, wie ede in staat Lubiwang, fudwaroko. Dat want taki door a openbaring voor a geest, wede in staat voor zeg maar profeteer, drijven boze geesten uit, doe wonder en teken. Door a openbaring voor a geest, we tisi a wijsheid, a kennis. Dat want taki lobiwang, ano kan go verkeerd nanga uno. If I go verkeerd nanga uno, lobiwang, sapti de taki, ab te maken nanga a gedrag voor uno. Ab te maken naar een manier voor uno, ab te maken naar uw handelwijze. Want aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Dat want taki lebiwang, ala santi umu sabi, doro asantaye, we sabi, en we de ook toe in staat lebiwang, fuduaroko, doro asantaye. Maar je begrijpt taki te awani fu uno. Die chisa openbare voor agees de basi abra uno. Die chisa openbare voor agees die estelle in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Maar je libis kin fasi. A manier voor jou, a gedrag voor jou, no vernieuw, no verander. A santa je netier jou. Jou no de ondro controle voor a santa je. Sopsa, uiteindelijk, jou go jou egi wee. Je bouwt een eigen koninkrijkje. Je voert je eigen visie, je eigen missie uit in de naam van Jezus. Want het is een openbare voor een geest. Dat je denkt dat dat sari, dat boomba. Een openbare voor een geest die je ziet. Dat je denkt dat je dat je kan doorroken en dat je boomba. Lubi wang, een openbare voor een geest die je ziet. Het is tot welzijn van ons allen. Dat want taki efu uno de ondro tiri fu asanta ye. Ja toch want asanta ye is sorgu fu lobby, fu vrede, fu eenheid. Asanta ye is sorgu taki wede in staat fu libilek fafiti. Maar je begrijpt taki te ute kwan deel fu a pakket. Te ute kwan deel uit a pakket. Da uno volledig, da uno compleet. En lek van betak ik ba. Niemand is goed, niemand is volmaakt, is de waarheid. Ik kan met een fout dat je corrigeert, je herstelt, ja, je bekeert en je komt bij het paspoort, want door asanta je omus libi. Maar te lobby wang, de wang die kiesi, a openbare voor a geest die stelde in staat voor profiteer, voor drijven boze geesten uit voor de wonder en teken, de sma die libi door aflees, dat wang taki de libi nanga hoogmoed, de libi nanga partijschap, de libi nanga zelfzucht, aan haar bitterheid, aan haar rok, dat je begrijpt dat ook verkeerd. Lobbywang, a openbare voor a geest die weet, het is tot welzijn van ons allen. Begrijp en verstand dat je, Lobbywang, gado die de apafu ono, alles aan die wat van oudu, ujisi, doro, imamching, Jezus Christus. Maar je begrijpt dat je, te awanif onder basi abra uno te overlaga standaard want a standaard verlaag en toch want te valeri ego te nanga gehoorzaamheid na a voorganger amanfugado dat want aki we libi volgens a verlaagde standaard en libi volgens a verlaagde standaard dat want aki we libi doro a denkwijze voor a vlees en toch a denkwijze voor a vlees dat aki zolang je libi a man of God must cover you. Im abwa mentor, im abwa covering. No so, une accepteer you. Dat ik moet voor a denkwijze voor a vlees. Lobby wang, begrijp en verstand taki. A santa ye is

na ikantaki de verplichting die ikantaki de jiu. Ja toch, want je begrijpt dat je te eigen om een visie voor een gemeente of voor een manfkado dan verplichting de. Maar begrijp en verstaan, Lebiwang, dat die zij moest doen, je moest doen. Maar begrijp en verstaan dat je even ego tenanga gehoorzaamheid, alleen die ego tenanga gehoorzaamheid na een voorganger, een manfkado, dan ik kan tanga karakter voor je, ik kan tanga maïe voor je. Dat zo je ziet dat je een man aan een umafugado die de in positie, maar a karakter die dem abi, de no abi, want de no tisa leri, fu kong en de ondrotiri fu asanta ye, want if de be tisa leri fu ko ondrotiri fu asanta ye, dan de bojia leri ook tu fu ko ondrotiri fu asanta ye, fu worden geleid door asanta ye, maar a leri di eji, ego tenanga tiri fu amang a umafgado, en dat zorgu tide, lebiwang, dat i, ikantaki, uno mameka verschil uit. Door afas van we libi. Ja toch, want if eenheid no de intra kondre. If we si lebiwang taki partijschap erigeri. Bitterheid, rok, lebiwang erigeri intra kondre. En te ego om a lichaam voor Christus, de begrijp en verstand taki te partijschap de, hoogmoed de, bitterheid de, rok de, dan rok of vlees. Ja toch, want het is vlees of geest. Dus begrijp en verstaan dat je a enige fasifa woman meka verschil uit insra kondre na te ude ondrotiri voor asanta je. Want die ka abi a openbare voor a geest lek van die takikba en die de in staat voor profeteer voor drijven boze geesten uit, maar asanta je netiriu. We libi doro a denkwijze voor a vlees. Lebi wang dan wo wan verander, verandering, maar je begrijpt dat je niet ten koste van alles. Ja toch, je behou a karakter voor jou, je behou a manier voor jou, en a verandering die wani, ik kan dat je am go lek van jou e denki, lek van jou e shisani. Wel begrijp en verstaan dat je a denki die jou abi, a wani for you, no kan de basi abra you. Efu u alibi, solek fa gado wani. Lobi wang, we tisa openbare fu a geest, di moest de tot welzijn fu wi alamala. En we shija taki, we tisa wijsheid, we tisa kennis. Lobi wang, dat wan taki, u no kan go te gronde door gebrek aan kennis. Want asanta ye te ei leru nu, na fu gro gona Christus toe. Na voor Jezus. Na voor weerspiegel Jezus. Na voor konde gelijkvormige na abil voor Jezus. Asanta je, lobiwang, au leru nu voor konta papresi pe Jezus Christus de centraal. Pe Jezus Christus e worden verhoogd en verheerlijk. Maar nu, je begrijpt dat je alleri die edi e zorgu taka a bischop, a apostel, a profeet de centraal. En toch, want door een verlaagde standaard, alleen die edgy, is er goed dat je gro, go na a bischop toe, a apostel, a profeet, dan na de ode centraal in alibi voor jou toch. Na ding, otisa eer. En je begrijpt dat je alleen dat zorg goed dat je eenheid, lobby, vrede, no de, want je begrijpt dat je a kennis, a wijsheid die asanta je edgy. De man anga de umafugado de no waning. Ja, kan de wana kennis, a wijsheid van hoedu, fu du aroko, ja, zeg maar, geneesma, bevrijsma, noem maar op. Maar a wijsheid, a kennis, fu libi, lek moro, lek winimang, nangamasra Jezus, de no wani. En lek van takikba, asanta ye, teilerunu, Auleru nu, en Jezus Christus o de centraal. Auleru nu, en au defsitak u de geheel anders. En if hij leru nu, dat uiteindelijk, na een, o abba controle, abra unu. Ja toch, want if hij leri ego tenanga

0: gehoorzaamheid naar een voorganger. Die nou een bischop, die nou een apostel, een profeet. En ding de centraal in alibi voor jou. Dan uiteindelijk daarna karaktervoeding, na manier voor de jou abi. Dus begrijp en verstand dat je, als Santa je een leraar nu, dan na karakter voor een abi. Ja toch, na manier voor een, na gezindheid voor een abi. En, Lebiwang, begrijp en verstand dat je, na gadokario, na een verkiesje, ik kies aan genade gaven, die is stelling in staat voor profiteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken, maar sapti dit dat je, if je naba gezindheid voor een geest, you o ontspoor, en if je ontspoor, alle des ma die je egileri, o ontspoor, want de volg you, de gehoorzaam you, want dan leer je egotenanga gehoorzaamheid naar jou. Die kisa taak die abba verantwoord toe. Wel begrijp en verstand dat je gehoorzaamheid naar jou. A de waarheid, want die kisa taak die abba verantwoord toe. Maar a volledige waarheid na dat je jom jide a leer je voor gehoorzaam a santa je. Maar if jou ne gehoorzaam a santa je. Fayo man jide a leer je voor gehoorzaam a santa je. If jou in a geer lebiwang. Asanta je die moest leren je voor konta paprezi, voor libilek van Jezus wani, je ne teki sang ai tegi je of sang ai di je, you know wani, dan automatisch de wang die ekisa leren voor je, no konta paprezi, voor gehoorzaam, asanta je. Lobby wang te ego om a openbare voor a geest. Dat mi sabi tak ya brada anga sa, biji brada biji sa, man anga uma fugado, die de in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Maar begrijp en verstaan, lebiwang, dat de wan deel voor a pakket. Dat de, lebiwang, a deel die estelu in staat voor duaroko. A tra deel die estelu in staat voor libi alibi. Dat wan taki, Joseph Abra na ayevu gado want uiteindelijk abba gezindheid voor agees want ook abba a gave voor agees die uitjes door openbaring ja voor agees maar a gezindheid voor agees unabi want te over lager standaard dat want ak unowande ondro tiri voor asanta ye unowana santa ye tirunu wolisi lobiwang motto uit Matthäus 7, want Jezus Christus, die adet op haar grond tapu, daar ben sabik ba. Taki, yo abon furu, die ode in staat, voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken, maar de noan de ondro tiri voor asanta ye. De noani de ondro controle voor asanta ye. De noan asanta ye koffer ding. De wan koffers maar wel, maar den schrijft nog aan de andere koffer in voor Asanta je. Matthäus 7, vers, we lezen vers 22, dan vers 23. Kom begin lezen vanaf vers 21. Voor Matthäus 7, akopetaki ingaan in het koninkrijk der hemelen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijn vaders die in de hemelen is? Jezus Christus taki no ibriwang die in masra ook a koninkrijk der hemelen binnen. Maar de wan die edu awani fu en pa. Begrijp en verstand taki if je in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Ade a openbare voor a geest die u chisi, die esteli in staat. Lobby wang fu do dati. Maar de ego oma wani fu gado, die de appa, lobby wang fu yunangami, den begrijp taki, uw handelwijze, uw gedrag, de zeer belangrijk. Melisenji etewalis da wego moro fara lobby wang. Dit een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil, mijn vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Lobiwang, if Jezus Christus taki boomfuru okon, en do tak desan di den do in inning, en nou yajiding, en nou kading, werkers der wetteloosheid, dat wan taki di yunangami a nieuwe wet e geld. Ja, a ouro wet ne geld di yunangami moro. Uno de verplicht voor horen na a ouro wet. Di yunangami a nieuwe wet e geld, dat wan taki doro asantaye wede in staat voor libi overeenkomstig awani voor gado. Want asantaye ejo wan nieuw karakter, ejo wan nieuw maniri, which is wan nieuw libi doro asantaye. Maar nou, te a standaard verlaag, dat wan taki, zolang je gehoorzaam a man voor gado, a uma voor gado, de boomba. Dat a man voor gado, a uma voor gado, de in staat voor profiteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Maar je begrijpt dat a karakter, a manier die dem abi, de no abi, want de no want de andere tiri voor asantaye. Het toch want de verlaga standaard. Want if de ji aleri die ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dat want dat den ne gehoorzaam asantaye, de ne libidoro asantaye, no so, de no bo ji aleri die ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger. Lobiwang, mi denk taka boskopu, bede duidelijk, abede begrijpelijk, abede verstandbaar, ide vrij voor reageer, aan nummer na 86-21-17-2, begrijp en verstand dat je aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van ons allen. Dat want dat je, lebiwang, a openbaring voor a geest die weet je zie, naf dwaroko, maf libi alibi solek fa afiti, abagesentheid fu agis, de ondro tiri fu asantaye. En de man nanga de uma di gado verkies, dem de ondro tiri fu asantaye. En if de no de ondro tiri fu asantaye, dat wan taki eenheid no de, lobby no de, vrede no de. Dus je begrijpt taki, ukan suka schuld, lobby wang, pe uwani, mai fu no konta pa presi. Voor Joseph Abraham Asantaye, a verandering die uwani, ou de fara voor unu. Dat want aki, uwana verandering, maar niet ten koste van alles. Uno wan Joseph Abraham, uno wan ko ondrotiri voor Asantaye, dat want aki, a volledige waarheid, une accepteer. God bless you, lobby wang, te wang, tralisi, in Jezus Christus' name. Amen en amen.
1: Hallo, mijn naam is Hak, en ik luister naar

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaak tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
5: Enter is Gates with Thanksgiving en is Courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.